0: eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de tweede set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, had ik ook de zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus...

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
3: Iedere werkdag

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.

0: 3 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Jee.

0: Auto First houden van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
4: Ben je nou een klimaatdiscussie aan het winnen?
5: Jij bent echt zo'n klimaatdrama.
6: Jij denkt alleen aan jezelf. Ik.
4: Of een goede vriend aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Het weekend van JND.

0: gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden, dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. In Apeldoorn zijn 3 mensen aangehouden nadat bij een demonstratie tegen een AZC ongeregeldheden uitbraken. Het verliep eerst rustig, maar later liep het uit de hand, waardoor de ME moest ingrijpen. Rond 12:30 was de rust weer terug. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En havenbedrijven in Rotterdam zijn de blokkades van het havenspoor zat. Al dagen achter elkaar leggen demonstranten het spoor stil, tot grote frustratie, meldt Rijnmond. Volgens de bedrijven is het gevaarlijk en zorgt het voor grote schade en verstoring van het vervoer in de haven. De politie heeft opnieuw meerdere demonstranten aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is inmiddels overal droog en afgekoeld naar 2 tot 8 graden. Morgen zijn er opnieuw buien, maar er is ook wat plek voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Zo, Huub hier.
3: Ja. Jij had ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
2: Helmond!
3: Ja, jongen.
5: Wil jij ook Riedidi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss op geen Benga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Ren je in het...

0: even naar AHA. Nu AHA borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Ben je nou een politieke discussie aan het winnen?
3: Weet je, rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
4: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
2: Of een goede collega aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
11: Dag liefie, mama houdt van jou.
12: Eerste schooldag?
11: Ja, zo lastig.
12: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
8: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
24: Jouw Nederlandse dag start hier.
8: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
24: Iedere werkdag van 7 tot 9.
8: Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
23: Willem met de Ochtendshow.
24: Dag van 7 tot 9.
8: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Het weekend van JND.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen,

0: Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio J&D Successchijf.
0: Bij J&D hoor je thuis.

0: Autofirst.
1: Wij houden van alle auto's. Autofirst, geen gedoe, goed geregeld.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus: 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus: AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: Dit is Radio Dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij J&D hoor je thuis.
10: 5 uur.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Er is een Irakees opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Volgens de Verenigde Staten zat hij onder meer achter de explosie bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam. De man werd opgepakt in Turkije en is uitgeleverd aan Amerika. Volgens justitie had hij banden met een pro-Iraanse militie. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met nieuwe stikstofplannen komen om Nederland van het stikstofslot te halen, meldt het AD. Het idee is dat er rond natuurgebieden strengere regels komen in zogeheten bufferzones. Boeren kunnen daardoor flink worden geraakt. Binnen de coalitie is nog discussie over hoe groot die zones moeten worden. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen, maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerde de betoger zich tegen de politie. De ME moest erbij komen en arresteerde 3 mensen. En de Eindhovense songwriter Joep van de Boom heeft een aandeel in het Maltese songfestivalnummer Bella, dat zich heeft geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Hij werkte mee aan het nummer en hoorde tijdens de halve finale dat Malta door is, meldt Omroep Brabant. Het nummer wordt vandaag in de finale opnieuw uitgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt een bui en het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: J&D.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: De nieuwe J&D app.

0: een nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. In Turkije is een man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Nederland. Het gaat om een Irakees die vermoedelijk achter onder meer de explosie bij een Rotterdamse synagoge en een Joodse school in Amsterdam zit. Hij is uitgeleverd aan de VS en zou commandant zijn van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. Eerder op de avond leek de actie rustig te verlopen met alleen wat vuurwerk. Maar na een noodbevel van de politie werd de sfeer grimmig en keerden de betogers zich tegen hen. De ME moest erbij komen en die arresteerde 3 mensen. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En in Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest namelijk mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk 3000 bezoekers. Dan het weer van Weer Online. Lokaal valt er een bui. Het is daarbij fris met 2 graden in het oosten en 8 aan zee. Overdag gaat het opnieuw regenen, maar geregeld schijnt ook de zon. Het wordt maximaal 13 graden vanmiddag. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

melodie. De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: is bij de buren het gras groener. Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
1: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities. Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Kusters Facilities. Kijk op kustersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
2: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen Egbert strikt.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
9: Wij zijn

Energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI tweedehands.
1: Oh, we zijn zo weer terug.

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood Le Pain Heel, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Het weekend van J&D.

0: te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glas Tinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glas Tinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glas Tinting, al 25 jaar een begrip.
7: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
8: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
7: Maatwerk Sanitair.
8: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
6: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij J&D hoor je thuis.
11: 7 uur.
12: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daan Langkamp. De Amerikaanse justitie zegt dat een Irakees die ze hebben opgepakt ook achter een explosie zit in Nederland. Die was half maart bij een Amerikaanse bank op de Amsterdamse Zuidas. Daarbij raakte het pand beschadigd, maar raakte niemand gewond. Volgens de Amerikanen zit de man ook achter veel andere aanslagen in Europa. Een anti-AZC-protest in Apeldoorn is vannacht opnieuw uit de hand gelopen. Een aantal demonstranten stak vuurwerk en rookbommen af en de ME moest ingrijpen. Vlak daarvoor was de gemeente al met een noodbevel gekomen. 3 mensen zijn opgepakt. Het is al ruim een week onrustig in Apeldoorn door AZC-protesten. In Breda zijn een jongen en meisje zwaar gewond geraakt vannacht. Ze zaten samen op een fiets en botsten op met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren is nog niet duidelijk en dat wordt uitgezocht, schrijft Omroep Brabant. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau. En John Travolta heeft tijdens het filmfestival van Cannes een erepalm gekregen. Die zag hij niet aankomen, want hij reageerde verbaasd en verrast toen hij het podium op moest komen. Dit is meer waard dan een Oscar, zegt hij. Travolta was 2 keer genomineerd voor een Oscar, voor de films Pulp Fiction en Saturday Night Fever. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag trekken er ook buien over, vooral landinwaarts. En het blijft vandaag met 13 graden fris. En tot zover het ANP Nieuws op Radio J&D.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op Vitepro.nl.

0: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D. Van J&D.

0: Rijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
5: JPB, de zonweringspecialist.
6: Zonwering voor buiten en binnen.
3: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonweringspecialist. Stad 1 in Oorschot.
7: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Goedemorgen, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
12: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: roodhitblauw.nl.
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneyck.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eyck, zet zoden aan de dijk.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
1: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Spiegel. Op is op!
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 486 0333.
4: Hallo!

0: rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Dit is Radio JND. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij JND hoor je thuis.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Een door Amerika opgepakte Irakees wordt gelinkt aan meerdere aanslagen door heel Europa, ook hier in Nederland. Hij zou achter de explosie bij een bank op de Amerikaanse Zuidas zitten, zeggen de Amerikanen. Die was halverwege maart. Het pand raakte daarbij beschadigd. De man zou bij een pro-Iraanse militie zitten. Voor de zoveelste keer is het vannacht onrustig geweest in Apeldoorn bij een anti-AZC-protest. Honderden mensen stonden bij een rotonde waar al eerder demonstraties waren. Er werd vuurwerk afgestoken en de ME moest ingrijpen. 3 mensen zijn opgepakt. Om de rust te bewaren was Apeldoorn met een noodverordening gekomen. In Tilburg is een automobilist vannacht vol op een verkeerspaal gereden. Hij en 3 andere inzittenden raakten gewond, schrijft Omroep Brabant. Hij zou de macht over het stuur kwijtgeraakt zijn. En in Breda zijn een jongen en meisje die samen op de fiets zaten gebotst met een auto en zwaar gewond geraakt. De bestuurder zit nu op het bureau. En Taylor Swift en Beyoncé horen voortaan bij het Amerikaans erfgoed. En dan met name het nummer Single Ladies van Beyoncé en het album 1989 van Taylor Swift. Van dat album kwamen maar liefst 7 singles, onder meer Shake It Off. Iedereen kon artiesten of nummers nomineren voor de lijst van Amerikaans erfgoed. En dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met ruimte voor de zon, maar vanmiddag ook regelmatig een bui, vooral landinwaarts. Het blijft met 13 graden fris. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
7: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
2: Kijk op fp2000.nl.
8: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
9: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is de JND Zaterdag.
2: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
3: Het weekend
2: van JND.
11: Allee strijders, een hele goede morgen.
3: JND. Willem Bakker.
11: Hier is die zojuist genoemde Willem met de ochtendshow tot 10 uur deze ochtend. Met zo meteen Sven Versteeg, maar eerst zijn hier Yves Berensen en Emma Heester.

0: BND Ochtendshow.
1: De ambachtelijke bakker wordt met uitsterven bedreigd. Willem Bakker.
0: Radio JND.
2: Zong altijd mijn liedjes. Ik was nog

0: Wagen moet vergelijken met auto's. Dan is de maandag de Dacia en de zaterdag uiteraard de Mercedes G-klasse onder de dagen. En toevallig is het vandaag zaterdag.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En we trapten de zaterdag de J&D ochtendshow af met Sven Versteeg. Heb lak aan wat ze zeggen. En daarvoor draaiden we nog Yves Berensen samen met Emma Heesters. Alleen met jou. Ik zeg een hele goede morgen. Het betreft vandaag level 1672. Helemaal uitgesplitst in preciezere cijfers. Het is de zesde jaargang. Nummer 214 van de J&D ochtendshow. En wat gaan we vandaag allemaal fixen voor je? Ja, als het een beetje mee zit, een tsunami aan worstenbrood. De vaste luisteraars die weten het. Iedere zaterdag geven wij deze weg.

gaan we ongeveer iets na 8:30 bestellen. Dat is. Verder de vaste onderdelen. Omstreeks 9:45, dan gaan we de geschiedenisboeken induiken. Dan gaan we samen zien, lezen en beleven wat de datum van vandaag, en dat is de 16e mei, ons heeft gebracht door de jaren heen. En mocht je jezelf afvragen welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag, ook op deze vraag ga je van ons, van Radio JND, een eerlijk antwoord krijgen. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde, gaan we uiteraard onze inbox weer wagenwijd openzetten. Onze inbox, zie het als een soort van klantenservice. Kom maar door als jij bijvoorbeeld op- of aanmerkingen hebt. Het kan zomaar zijn, hè. Positief, negatief, het maakt ons allemaal geen flauwsaus. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar het je luistert. En wat je allemaal gaat sjouwen op deze zaterdag. Laat het tot ons komen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Zometeen op de radio, de Nachtegaal uit Feyenaard, onze Frans Bauer. Maar eerst gaan we luisteren naar...

80 760 9936 op deze vroege zaterdagochtend. Beginnen we met wat de hashtag is. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan.

0: bij Antwerpen. Op de A50 richting Brussel. Jij en deze er ook aan in het dorpje waar het edele Bavaria-pils het levenslicht ziet. Uiteraard is dat Lieshout. En verder staat jij en D aan in Nuenen, in Rukve. En last but not least in Moerdijk. En dan de Jelle Konings uit Gelderop. Die doet zijn Beun Matties, Gijs de Mol en Vincent H. de groeten. Helemaal zin in de koude bruine hertog Jan de knuppels vanmiddag als de arbeid erop zit. En dan Suzanne uit Roosendaal. Die is mede dankzij de hardcore herfst die afgelopen week heerste. Snip en snip verkouden. Ze ligt op bed. Daardoor met koude rillingen. Alleen, want Manlief rijdt deze zaterdag op de bus van Arriva. Ziek het weekend in, staat erbij geschreven. En dan het laatste berichtje wat we even meenemen. In de garage van APK 013 wordt er ook geluisterd. En ze willen daar muziek horen, als dat zou kunnen op deze zaterdagochtend. Van Rudy de Wit.
1: Word jij wakker door bakker?

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Zo, Huubke hier. Ja. Hey, jij hebt ook de zin om jezelf eens rommel te laten gaan?
3: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
2: Helmond! Ja, jongen.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.

0: Drugspecialistbrabant.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: JND Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown.

0: je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Willem Bakker.

0: je het niet. Je hoorde Amar.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 8:30 geworden op deze zaterdagochtend. De 16e mei 2026. De zaterdag van JND. De vaste luisteraars, ja, die weten wat er op dit tijd...

0: bezighoudt. De vraag die wij rond dit tijdstip gaan stellen. Ik weet zelfs dat er complete appgroepen zijn waarin de antwoorden circuleren. En waarin er opgeroepen wordt om te reageren. Voor het culinair gezien het meest edele wat we in deze provincie hebben. En dat is natuurlijk het worstenbrood. Om een lang verhaal kort te maken.
1: J&D. Wakker met een worstenbroodje.
0: Het is de hoogste tijd geworden voor de worstenbroodvraag voor vandaag. En zoals je van ons gewend bent, ja, deze is niet moedig. Als je een beetje Radio J&D-luisteraar bent, dan moet je het antwoord kennen. Dan moet je het antwoord weten. En als je het antwoord weet, dan moet je dat aan ons doorgeven via de app van J&D. Of de WhatsApp, en als je dat doet, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden tegen 10 uur. En als dat het geval is, ja, dan heb je niet 20, ook geen 15, ook geen 10. Heb je gewoon 25 worstenbroodjes voor. Maar goed, de worstenbroodvraag voor vandaag. Vanmiddag komt er weer iemand langs bij onze Koen tijdens het weekend van J&D. We hebben hier al vele grootheden gehad. Justin de Wild. We hebben gehad... wie niet eigenlijk? En er gaat vandaag weer iemand langskomen die wat een echte grootheid is, zullen we zeggen. Maar wie is dat? Zal ik een hint geven als ik de naam Kali zeg? Daar weet jij waarschijnlijk al van doen. Kom maar door via de app van J&D of de WhatsApp 085-760-9936. Wie komt er vanmiddag bij Koen op de koffie? Daar is het weekend van J&D. Nogmaals de hint, Kali. Veel moeilijker kunnen we het niet maken, denk ik zo. 25 worstenbroodjes, ze zijn te winnen. En eventjes de spelregel. Als jij ze wint, dan mag jij vandaag richting Udenhout om ze al daarop te gaan pikken. Want alleen dat garandeert de versheid.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.

0: Hij was recent ook te gast bij Koen van der Vorst op de zaterdagmiddag tijdens het weekend van JND. Ik heb het over Samuel Welt. Je hoorde hem samen met de bankzitters. Dus dat is niet de oplossing voor wat betreft de worstenbroodvraag voor vandaag. Samuel Welt. Het is ook niet Jeffrey Heesen. Die zie ik ook veelvuldig binnenkomen. Die is hier recent ook geweest. Nee, dat is ook niet het goede antwoord. Maar wat is het goede antwoord dan wel op de worstenbroodvraag voor vandaag? Wie komt er op deze zaterdag te gast bij Koen? Wie komt er bij hem op de koffie vanmiddag tijdens het weekend van JND tussen 12 en 2? Geef het antwoord maar door via de app van JND of de WhatsApp 085-760-9936. Er staat worstenbrood op het spel. Niet 10, 15, zeker geen 20. Nee, gewoon op de Bourgondische manier 25 stuks. En als jij ze wil winnen, dan is het eventjes zaak dat je het goede antwoord geeft. Dus op de worstenbroodvraag voor vandaag. Hey, zo meteen op de radio, muziek van Raymond Hermans. Maar eerst heb ik de nieuwe successchijf voor je.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Kimberly Fransens, als ik dan denk aan jou.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single, als ik dan denk aan jou, is deze week de Radio JND successchijf.
1: Bij JND hoor je thuis.

0: Raymond Hermans met Maximaal. En daarvoor draaiden wij de Succeskijk van Kimberly Fransen. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen. Van het eerste uur van de ochtendshow op deze zaterdagochtend, de 16e mei. Zometeen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij u terug met uur nummer 2. En dan gaan wij de tsunami aan worstenbrood de deur uit doen. Heb je per ongeluk, omdat je later ingeschakeld bent, de worstenbroodvraag voor vandaag gemist? Hij wordt zometeen aan de andere kant van 9 uur nog een keer herhaald. Wat we ook hebben is de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskletter. Fijne muziek ook. Dus je hebt reden genoeg om je toestel ingeschakeld te houden. Op ons, op Radio J&D.
1: De J&D Ochtendshow.
0: Een van de laatste platen in dit uur.

0: zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
1: Grindkeizer.nl.
0: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs. Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
0: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
7: Holy moly!
8: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
9: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
8: En altijd met hoog rendementsglas.
10: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
8: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt.

0: Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
8: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Willem Bakker.

0: had je voor de sfeer René Kars, hoor je. En daarmee hebben we het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor zaterdag de 16e mei. Ja, het kan zijn als je online luistert naar ons, dat je het afgelopen half uur wat rare dingen gehoord hebt. Kleine vogel in een lus was een van de voorbeelden die we binnenkregen. Ja, we hebben een stroomstoring gehad. En die was van toepassing op bepaalde onderdelen van ons concern. Maar die zijn, als het goed is, allemaal weer verholpen. Dus als het goed is, dan draait alles weer volle bak. En kun je ook weer gewoon online weer genieten van Radio J&D. En de zaterdag die zo gezellig is. En over de gezellige zaterdag gesproken straks. Tussen 12 en 2, dan is Koen van der Vorst hier weer op zender. Met het weekend van J&D. En tijdens zijn show krijgt hij iemand op de koffie. Misschien wel thee. Kan ook zijn dat hij een colaatje pakt. Maar goed, de grote vraag is: wie oh wie komt er bij Koen van der Vorst op de koffie vanmiddag? Wie komt er langs? Dat is ook de worstenbroodvraag voor vandaag. Kom maar door met het antwoord. Dat kan via de app van J&D en op de WhatsApp 085-760-9936. En onder de goede oplossingen gaan wij straks de worstenbroodjes verloten. Straks na 10 uur is Erik Kerkhoff op de radio te horen. Ook met het weekend van J&D. Als vervolg op de ochtendshow. En ik heb straks eigenlijk, als het erover gaat, toch wel een vraag aan Erik die ik altijd al heb willen stellen. Ja, en wat die vraag is, dat hoor je zo bij ons al hier in de ochtendshow.
1: De Radio J&D Ochtendshow met Willem Bakker.
2: De J&D Ochtendshow.

Milan Milano en ik droom. Dat was de titel van het nummer wat je zojuist hoorde. En de voorrede Dave Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Het is inmiddels de hoogste tijd geworden om eens even een blik te gaan werpen in het geschiedenisboek. Wat staat er geschreven op de bladzijde van vandaag? Ja, ik neem je eventjes mee. 16 mei. Het jaar 1905 in Vriezenveen voltrok zich toen een van de grootste branden uit de Nederlandse geschiedenis. In een paar uur tijd brandden toen 228 huizen, twee kerken en het gemeentehuis aan de noordkant van Vriezenveen af. Er waren geen persoonlijke ongelukken, maar circa 1600 inwoners werden dakloos. En drie dagen na de brand brachten koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan het zo getroffen dorp. Dan in 1935 in Emmen opende toen het Noorderdierenpark, gelegen in het centrum, haar deuren. Sinds 2016 ligt het even daarbuiten onder de naam Wildlands Adventure Zoo Emmen. Een iets andere naam dus voor het Noorderdierenpark, anno nu. En in 2006 toen vond de introductie plaats van het MacBook, een van de best verkopende laptopcomputers. Afkomstig van Apple natuurlijk. En dan in 2012 het Nederlands voetbalelftal onder de 17 prologeerde in de Sloveense hoofdstad Ljubljana de Europese titel. Oranje versloeg de leeftijdsgenoten uit Duitsland na strafschoppen. Het werd 5-4. Na de reguliere speeltijd was de eindstand 1-1. Dan de jarige voor vandaag. Eerst de geboortedag van iemand die er helaas niet meer is. Haar naam is Loretta Schrijver. Ze is overleden op 27 maart 2025. En Loretta die kennen we als tv-presentatrice. Ooit bekend geworden als, als presentatrice van het RTL Nieuws. Wat ze samen jaren deed naast Jeroen Pauw. Bij leven en welzijn zou Loretta vandaag 70 zijn geworden. Dan is Janet Jackson jarig. Zij viert vandaag haar 60ste verjaardag. Gabriella Sabatini, een gevierd Argentijns tennisster. Ooit en ook zakenvrouw. Bracht een eigen parfum en zo op de markt. 56 jaar wordt zij vandaag. En Laura Pausini, die is jarig. De Italiaanse zangeres, 52 wordt zij. Dan hebben we nog één jarige op de verjaardagskalender staan. Is afkomstig uit Volendam. Zijn naam is Simon Keizer. Voorheen Nick en Simon, je weet wel, die Simon is het. Hij is van 1984, eventjes hoofdrekenen, leert ons dat Simon Keizer vandaag zijn 42ste verjaardag viert.

0: is een van de meest verkochte artikelen via de website van Easy Toys. De Lange Frans, maar hij maakt ook muziek. Sterker nog.
1: J&D.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Hij maakt platen met John West. Je hoorde hem met Sexy Lady. En daarvoor Nick en Simon met De Soldaat. En dat allemaal vanwege de verjaardag van Simon Keijzer. Het is 9 minuten voor 10. We gaan overschakelen naar Tilburg. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En als het goed is, dan hebben wij te maken met een Linda, toch?
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Hartstikke goed. Hey Linda, ben jij een vaste luisteraar van Radio J&D?
3: Ik ben een hele vaste luisteraar, ja.
0: Nou, dan zijn wij hartstikke blij met jou, weet je dat?
3: Dat klopt.
0: Ja. Hey, wat doe jij normaal gesproken in het dagelijks leven?
3: Tot afgelopen vrijdag werkte ik bij Bosrijk Efteling, maar ik heb daar vaar wel gezegd en ik ga bij poetshulp beginnen.
0: Oké. En was het een zwaar afscheid

0: Vrijdag werkte ik bij Bosrijk Efteling, maar ik heb daar vaarwel gezegd en ik ga bij poetshulp beginnen.
1: Oké, en was het een zwaar afscheid van de collega's? Van de collega's?
0: Nee, het viel wel mee. Sommige collega's wel heel erg, maar sommige ook weer niet.
1: En je gaat vol frisse moed beginnen bij een nieuwe werkgever.
0: Ja, klopt.
1: Hey, dan wensen we jou alvast heel veel succes daarbij.
0: Dat komt helemaal goed.
1: Maar goed, wij bellen jou niet vanwege werk. We bellen jou met een hele andere reden. Want er staat een worstenbroodvraag open. En als het goed is, dan had jij het antwoord op deze worstenbroodvraag. Ik ga hem nog even één keer stellen.
0: Ja.
1: Wie komt er vanmiddag langs bij Koen van der Vorst tijdens het weekend van
0: Django Wagner.
1: Ja, dat heb je helemaal goed, Linda. Ik heb 25 worstenbroodjes voor jou.
0: Heel lekker, die komen zeker op.
1: Gaat dat lukken, denk je?
0: Dat gaat wel lukken.
1: Oké, want als dat niet gaat lukken, dan geef het eventjes aan. Dan sturen wij als Radio J&D even wat hulptroepen.
0: Nee, maar dat komt wel goed met die hongerlijers thuis.
1: Oké, hartstikke goed. Hey, ik wens jou een bijzonder fijn weekend en doe Willy even de groeten van ons.
0: Ja, van hetzelfde. Zal ik zeker doen.
1: Hartstikke goed.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
1: Ja, dat was Linda. Ze ging aan de haal met 25 worstenbroodjes. Hartstikke mooi. Ja, ik moet even. Ik heb een brandende vraag aan mijn collega Erik Kerkhoff. En die zit me eigenlijk al een heel tijdje dwars als het erover gaat, Erik.
2: Nou, kom maar op.
1: Ja, hey, Erik. Er draait bij ons een reclamespotje van een vloerenbedrijf.
2: Ja.
1: Redde Lauw.
2: Ja.
1: En het schijnt dat deze man ook Kerkhoff van achter heet. Is dat familie van jou?
2: Nee, volgens mij niet. Nee. Redde Lauw.
1: Ja, mooi, ja, Redde Lauw. Ja. En ik moest er van een week aan denken. En ik dacht, ik ga dat komende zaterdag aan Erik vragen.
2: Nee. Geen familie.
1: Nou, dan is deze vraag beantwoord. Dan wens ik jou veel succes zo meteen.
2: Dankjewel.
1: Oké. Dat was Erik Kerkhoff. Je hoort hem zo meteen dus. Tussen 10 en 12 hier. Bij Radio J&D. En vanmiddag, uiteraard, Koen van der Vorst. Met het weekend van J&D. Het vervolg en Django Wagner. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. En een hele fijne zaterdag. En wij spreken elkaar aanstaande maandag om 7 uur.

0: hoor je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Minister Van Essen wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD. Ze zullen boeren hard raken. Vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. In een huis in Helmond zijn politieteams bezig om uit te zoeken wat daar vannacht precies gebeurd is. Ze kregen een 112-melding binnen en vonden toen in het huis een overleden vrouw. Een man die daar was is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen. In Australië is een man van 38 overleden na een aanval door een haai. Hij werd nog aan wal gebracht, maar was al overleden. Mensen worden op die plek nu gewaarschuwd voor de haaien. In januari overleed een jongen van 12 na een haaienaanval in Sydney. Haaienaanvallen gebeuren vaak per ongeluk, want een mens staat namelijk helemaal niet op het menu. En een duur horlogemerk is in Amsterdam gestopt met de verkoop van een speciaal zakhorloge. Er stonden namelijk lange TikTok-rijen met geïnteresseerden. En volgens Hart van Nederland stonden er al mensen sinds donderdagavond te wachten. Maar vannacht werd de sfeer grimmig. Nu roept de politie de wachtende op om weer naar huis te gaan. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
5: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
6: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
5: Maatwerk Sanitair.
6: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
1: JND.

0: garage op wielen, dat was Frank van Netten. Is dat zijn grootste hit? Nee, dat was toch Leven als een Zigeuner?
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, inderdaad, dan is het zomaar een zaterdag. Het is 16 mei, verdorie. Ik had zoveel verwacht van Hemelvaartsdag. Dat heeft ons toch met z'n allen wel een beetje in de steek gelaten. Maar ik zie allerlei goede berichten voor het komend weekend, wanneer het Pinkster is. Maar ja, je moet ook weer niet te vroeg juichen. Daar heb je ook wel gelijk in. Tot een uur of 12 neem ik je mee op deze zaterdagochtend. Dank aan Willem, die is er morgen. Niet te slaap je een dagje uit. Zijn vrouw zegt, ja, je gaat mooi niet weg. Je blijft lekker liggen. Maar aanstaande maandag om 7 uur is hij graag weer bij je. Muziek van Joey Plessie en de Beatles. En doe maar zometeen naar Bluff en Bente. Want hoe hou ik dit vast? Het is een prachtige single.

blijft hier op Radio JND. Nieuwe muziek. We worden echt aan alle kanten bestookt met nieuwe muziek. En het is, zijn niet zomaar de eerste, de beste artiesten met nieuwe muziek. Echt waar, het is meer dan fantastisch. Hey, maar weet je wat ook leuk is? Om af en toe gewoon een goede classic te horen. Zeker weten. Ik neem je mee naar 1964. Opa vertelt over de Beatles bijvoorbeeld.

Doe maar op Radio JND. Oeh, Bel Helene. Heerlijk liedje. Zou dat tegenwoordig nog kunnen? Ik denk niet, hè? Nee, nee. Volgens de maatstaven van nu is dat liedje afgekeurd. Maar goed, het is 10 voor 11. Goedemorgen, Radio JND. Straks vanaf 12 uur. Django Wagner bij Koen in de studio. Wat een gezelligheid. De nieuwe 3J's.

0: Wat een mooie single. Hè? De nieuwe van de 3J's, Los Vast, hoor je op jouw Nederlandse dag. Radio J&D. De 3J's die zijn super actief op dit moment. En dat is eigenlijk ook wel toe te juichen. Wil je alles weten over Radio J&D? Of alles weten over bijvoorbeeld het komende winterfestival? Want 21 november heb je natuurlijk al lang omcirkeld in je agenda. Dan check je onze website www.radiojnd.nl.
1: Elke dag, jouw Nederlandse dag. Radio J&D.

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar
3: rolcontainernederland.nl.
4: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
5: Kijk op fp2000.nl.

0: Zorgspecialistbrabant.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Ik heb de lente in mijn bol.
6: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes...

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
4: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys. Op...
3: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Ja, het is mogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
7: JPB, de zonwering specialist.
8: Zonwering voor buiten en binnen.
5: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
9: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: De nieuwe J&D

0: ons leven.
1: Dan tot de morgen bij mij, Jannes op Radio JND. De man die de ene na de andere show aan elkaar rijgt. 26 jaar inmiddels al in het vak. En 26 jaar eigenlijk non-stop hits. Dat is ook al heel knap. Snelle zometeen met kleur. En dit is een oudje van The Paling Sound. BZN, Lady Macquarie.

0: Radio JND met kleur. En daarmee is het alweer bijna 11 uur. Gaat snel vanochtend, hè? Heb je gisteravond toevallig ook tv gekeken? Over dat programma op RTL 4 met allerlei bekende Nederlanders die zich een beetje laten omturnen tot een soort van theaterheld. Nou, daar was een bekende van ons ook bij, Kimberly Francis. En die deed dat zo mooi. En over Kimberly gesproken, ze is deze week successchijf.
1: De Radio JND successchijf.
2: De Radio JND successchijf.
1: Kimberly Francis. Als ik dan denk aan jou.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Francis. En mijn nieuwe single, Als ik dan denk aan jou, is deze week de Radio JND successchijf.
1: Bij JND hoor je thuis.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
3: Maar weer.
2: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. In het Noord-Hollandse Slootdorp staat een loods in brand. En dat zorgt voor zoveel rook dat mensen in de omgeving een NL Alert hebben gekregen. In de loods zelf was niemand aanwezig toen de brand vanochtend uitbrak. Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk Schiebroek is vanmorgen vroeg geschoten. In een ruit van een woning zit een kogelgat, maar zou niemand gewond zijn geraakt. De politie heeft de straat voor onderzoek afgezet en een hond naar sporen laten zoeken. Ook is een buurtonderzoek gestart. De Universiteit Leiden gaat twee beschreven koperen platen uit de 11e eeuw teruggeven aan India. Uit onderzoek blijkt dat ze eeuwen geleden via de VOC in de handen van Nederlanders kwamen en zonder toestemming hierheen gebracht zijn. India vroeg 3 jaar geleden al om de platen. De Indiase premier is dit weekend op staatsbezoek in Nederland. En een van de hoogste leiders van Islamitische Staat is uitgeschakeld. Dat beweert Donald Trump. Op zijn eigen kanaal schrijft hij dat Amerikaanse troepen hebben meegeholpen bij een operatie in Nigeria. Volgens Trump was het een zeer ingewikkelde missie, maar over het hoe en wat schrijft hij niks. De president van Nigeria bevestigt het verhaal. En dan nog het weer van Weer Online. Vanochtend nog zonnig op veel plekken, maar vanmiddag vooral landinwaarts ook veel buien. Het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen ook wisselvallig, maar dan wel wat warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zo, Huubke hier.
5: Ja. Hey, jij had ik ook de zin om mezelf eens hummel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni. Helmond!
5: Ja, jongen.
6: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja, zo gaat ie goed.
7: En wat doen we met het puinafval?
8: Container Nederland.
7: Oh ja.
9: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen.
10: En nooit te veel betalen.
11: Ga ze bij de vleut halen.
10: 25.000 vierkante meter.
12: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
10: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
13: Bestel nu ook eenvoudig online.
10: Container Nederland. De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan.

En Robert van Hemert was gewoon Robert van Hemert. Dat is dan ook wel weer heel makkelijk. Henk Benaar, hoor je zometeen? Dan ga je maar. En Henk Dissel heeft zo'n fijne nieuwe plaat uit. Heb je de clip gezien? Check hem nu op jnd.nl.

je maar. Henk Bernaar, 12 jaar oud, deze single maar nog lang niet vergeten, want dat is Radio JND. Wil je alles over ons weten of over het Winterfestival? Dat kan heel makkelijk op radiojnd.nl. Of, en dat is nog makkelijker, je downloadt onze app. Die vind je gratis in de Play Store en de App Store. Dus of je nou een Oppo, een Samsung of een iPhone hebt, je kunt hem altijd downloaden, gratis overigens. En het leuke daarvan is dat je dan altijd een stapje dichterbij bent. Ja, kun je kijken,

Ashley Bronkhorst met de ene na de andere hit. Dit is Ik Drink Rosé. We zijn ons een beetje gereed aan het maken voor de vakantieperiode. Ik moet eerlijk zeggen, dat begint bij mij ook al een beetje te kriebelen. Volgende maand ga ik gewoon even een paar weekjes weg. En ja, ik moet eerlijk zeggen, alle regen van de afgelopen dagen, dan krijg je daar alleen maar meer zin in, toch?

0: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.
1: Druk je lijf tegen dat van mij.
0: Nu te beluisteren op jouw radiostation. Meer van Albert? Ga naar Twilight of check roodhitblauw.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Goedemorgen, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
9: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
8: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Iedere werkdag brengt

Altijd goed hoor, deze single. Het is inmiddels alweer 4 jaar geleden dat Nederland werd opgeschud door de Engelbewaarder. En dat je dat liedje echt op elk feestje minimaal 3 keer op een avond hoorde. Wat zeg ik? Misschien wel 4, misschien wel 5 keer. Want het is nog steeds hartstikke leuk. 11:30 geweest op zaterdagochtend. J&D hier met de gloednieuwe van Vincent.

0: alles fout.
1: Maar goed, knies hoor die daarop let. Goedemorgen, het is zaterdagochtend, Radio J&D. Keihard aan met zometeen Wesley Klein dicht bij me. En dit is Good Old.

dicht bij me. Wesley Klein op Radio J&D heeft trouwens ook een hele mooie nieuwe single uit. Check hem hier op Radio J&D. Jouw Nederlandse dag. En volgend weekend hebben wij hier op Radio J&D de J&D 500. De 500 populairste hits van Radio J&D. Dus het wordt het hele weekend lekker meezingen. Jeroen van der Boom. Mooie single, hè, van een aardige tijd geleden. Eén wereld.

Zometeen Koen van der Vorst in gesprek met Django. Django in the house is altijd gezellig. Is altijd Radio JND. Ik ben er morgen even niet, maar aanstaande maandag spreken we elkaar opnieuw tussen 4 en 6. Ik heb Corrie Konings nog voor je meegenomen.

0: Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Dit is Radio J&D. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: 12 uur.
9: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Daan Langkamp. Na een horlogewinkel in Amsterdam blijft nu ook een vestiging in The Mall of the Netherlands dicht, in Leidschendam. Vandaag zou er een nieuw horloge in de verkoop gaan, maar in de TikTok-rijen die er stonden was de sfeer soms grimmig en er was wat ruzie. De actie is afgelast en de politie heeft de honderden wachtenden weggestuurd. Het kabinet moet niet aan de winkeltijden in het weekend gaan morrelen, dat vindt vakbond FNV. Ze zien de openingstijden die er nu zijn als een bescherming van werknemers die anders ook verplicht moeten opdraven in de nacht, op zondagen of op feestdagen. Houden belangen van werknemers boven die van grote winkelketens, zegt FNV. YouTube, Snapchat en TikTok hebben in Amerika een deal gemaakt om onder een rechtszaak uit te komen over de verslavende werking van social media. Er lopen duizenden claims tegen de bedrijven. Scholen zeggen veel kosten te maken vanwege de verslavende apps. Voor hoeveel geld er nu geschikt is met de scholen is niet duidelijk. En Rusland heeft 500 lichamen van gesneuvelde militairen teruggegeven aan Oekraïne. Onderzoekers en deskundigen gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ruim 200 krijgsgevangenen uit. Afgesproken is dat ze in totaal 1000 gevangenen gaan uitruilen. En dan nog het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er trekken vanuit het westen buien over het land. Maar er is ook ruimte voor de zon. Het is met 13 graden nog wel fris. En tot zover het ANP Nieuws op Radio J&D.
10: Daan, dankjewel. Dan de J&D verkeersinformatie door de vrienden van de ANWB met vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zonzeel, daar mis je 4 minuten. En de A59, de laatste van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Maden en Hooipolder, daar verlies je 7 minuten. Binnen nu en 3 minuten terug in de muziek. Onder andere John Best, Lange Frans onderweg en Samuel Welte zometeen.
11: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
12: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
13: Ook bij je thuis.
14: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
13: verhuur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
14: Ik heb de lente in mijn bol!
15: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tuinplantjes.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf 229 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.

Lange Frans. Alles wat ik zoek draai erbij. Bij Radio JND, daarvoor nog Samuel Wel te dansen met de duivel. Het is zaterdag 16 mei 2026. Je bent bij je favoriete radiozender op de zaterdagmiddag. Het beste deel van de week. En wij hebben de eer om het weekend samen met jou te vieren. René Karst komt eraan. Super gave tijd. Muziek van Suzanne en Freek. Die intussen druk bezig zijn met hun live shows. En ook Donnie en Frans Duits ga je zometeen horen. En wil jij zelf nou iets horen op de radio? We zijn er voor jou. Dus laat maar horen. 085 760 99 36. Via dat nummer kun je je favoriete

0: En Zweeds, Frans-Duits, Tony. En Frans-Duits, de radio bij JND. Daarvan nog maar niks meer. En ga jij dan met me mee? Zometeen hebben wij visite in de JND-studio. De koffie is bruin, want Django Wagner schuift je zometeen om 12:30 aan. Er worden nu al liedjes van Django aangevraagd. Marcel en Benny willen graag dat ene moment horen. Die gaan we dadelijk zeker draaien als Django je aanschrijft. Want dan gaan we gewoon door de discografie van Django heen. Die is ontzettend groot. Dus daar kunnen we zeker een goed uur mee vullen. En onderweg zo meteen de nieuwe single van Rob van Dahl. Die heet Waarom doe je dit nou? En eerst, ja, mag ik toch wel zeggen, gaan we een andere legende draaien. Dat is René Karst. Een liedje van hem van toch al heel wat jaren geleden, 2011. Dit is Super Gave Tijd bij JND.
1: Soms

0: feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, ook geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
7: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
8: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
7: Die andere stuiterbal daar.
8: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bert strikt.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
13: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
14: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
15: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Yaman en vele anderen. Nu vanaf €399.
0: Kijk op fp2000.nl.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
0: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken... dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100... bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt... op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
11: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: Zaterdagmiddag, de 16e van mei. En dames en heren, we hebben een fantastisch volle studio met heel hoop bezoek. Dames en heren, aan de tafel van J&D zit niemand minder dan Django Wachter! Goedemiddag, Koen. Django, welkom, jongen.
1: Ja, super dat ik er gewoon weer een keer mee bij mag zijn. Hè? Want het is wel weer een tijdje geleden.
0: Het is te lang geleden, ja. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Te lang geleden. Maar ik zie jou stralen. Het gaat volgens mij hartstikke goed met je.
1: Ja, het gaat supergoed. We hebben in de tijd natuurlijk dat ik niet hier ben geweest, heb ik een paar hele mooie dingen mogen doen. Waaronder natuurlijk Theater Carré, maar ook de nieuwe EP die we op hebben genomen. En dat is gewoon geweldig. Samen met de mannen van het Rosenberg Trio. Ja, dit is gewoon een dream come true.
0: Ja, want om even terug te gaan, Theater Carré, dat was natuurlijk met alle respect voor een artiest, dat is gewoon toch wel een beetje een droom die uitkomt en die gewoon bij jou voor in vervulling is gegaan.
1: Ik denk wel van de hoogst haalbare in de zin van unieke dingen.
0: Ja. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Hoe is dat voor jou dat je er af en toe nog aan terugdenkt dat je van, dat lijkt me zoiets gewoon wat je soort van, dat is een ding wat je nooit meer vergeet.
1: Ja, het is net alsof het een droom is natuurlijk. Gelukkig is het ook op de tv is het uitgezonden. Dus we hebben daar ook gewoon de beelden van. Dus je kan het ook in een keer stiekem een keer terugkijken. En als je dan bijvoorbeeld alleen al ziet het begin van die avond, dan speelt het trio, of tenminste heel het orkest, speelt gewoon een hele andere melodie, terwijl dat ik gewoon de zaal binnengelopen kom.
0: Ja.
1: En dan sta ik op het podium en dan in één keer, dan start ze 100 jaar, want daar ben ik dus mee begonnen bij Carré. En dan zie je echt hoe dat de mensen allemaal erop reageren. Het was gewoon één groot feest. Bij het tweede liedje zei ik ook, ik zeg, beste mensen, want het theater is normaal gesproken zit publiek. Ik zeg, als jullie er zin in hebben, er mag ook gedanst worden. Dus, en de mensen hebben ook gewoon echt gewoon gedanst en gewoon gefeest. Het was gewoon een feest van begin tot einde. En jammer genoeg, toen ik het laatste liedje inzette, vond ik eigenlijk jammer dat het eigenlijk al afgelopen was.
0: Ik kan me voorstellen, je bent zo lang bezig geweest met de voorbereiding voor die show. Echt heel lang, want dat zien mensen niet. Maar er is zoveel voorbereiding aan vooraf gegaan. En dan komt daar alles samen op die avond. En dat lijkt me wel ook gewoon een stukje spannend. Maar wel gewoon, als ik jou zo hoor, zeg maar, is die show van begin tot eind hebben mensen genoten.
1: Ja, 100%. Iedereen heeft 100% genoten. Misschien wel 200%.
0: Ja.
1: En het mooie ervan was, alle muzikanten, ik heb ook tegen de muzikanten gezegd, ik zeg, luister jongens, ik zeg het moet een beetje lijken hoe dat op de plaats staat. Ik zeg, maar doe ook je eigen ding. Schroom niet, ga gewoon lekker je ding. Ga zelf ook genieten. Ik zeg, want het is niet de show van Django Wagner, het is onze show van ons allemaal. En ook van de mensen die binnen in de zaal zaten. En dat voelde je ook echt, dat de mensen gewoon ook echt, die waren gewoon ook echt toe aan een feestje. En ik vertelde ook iets meer over mezelf. Hè? Dat mijn voorouders, dat ze geboren zijn in Amsterdam. De opa van mijn moeder, die heeft vroeger, er was een accordeonist, die heeft vroeger nog gespeeld samen met Harry Motor, met Johnny Meijer. Ja, voor de accordeonisten die nu meeluisteren, die zeggen, luister, dat zijn iconen. En dat waren ook iconen.
0: Ja.
1: En daar was hij gewoon vrienden mee. Speelden ze gewoon los door heel Amsterdam. Om gewoon, en dan daarna gingen ze met een mansbakje gingen ze rond om wat centjes erin te krijgen. Ze hebben het volgens mij naderhand wel gewoon terug opgezopen. Maar oké, dat terzijde.
0: Ja, geweldig mooi ook om die achtergrond zo te horen.
1: Ja, het is gewoon geweldig dat je dan toch weer een inkijkje geeft in je leven. En er stond ook een klein miniatuur woonwagentje stond op het podium. En dat geeft ook gewoon echt gewoon aan mijn roots. Waar ik vanaf kom, wie ik ben en hoe dat ik ook gewoon de rest van mijn leven ook zal zijn.
0: Ja, geweldig mooi. En na dat Koninklijk Theater Carré, toen smaakte het uit naar meer. Want toen dacht jij van, we moeten nog iets doen met een misschien wel akoestische sessie van jouw muziek.
1: Ja, klopt. Daar hebben wij een vijftal liedjes hebben opgenomen. Waaronder natuurlijk ook de nieuwe single Waarom Ben Jij Gegaan.
0: Ja.
1: Maar ook een heel mooi liedje, wat eigenlijk van Tante Leen is. Dat wist ik niet. Ik kon hem eigenlijk alleen van de familie Alberti. Rijn Mersja, een achterneef van mij, die heeft er destijds een Sinti-bewerking van gemaakt. De glimlach van een kind. Nee, diep in mijn hart. Ik zeg het fout. Diep in mijn hart. En ik heb hem dan half Nederlands en half Sinti, die heb ik gedaan. En die staat ook op deze EP. En ik heb heel veel reacties, ook al op dat liedje gehad van wat is dit mooi, dat jullie dat zo mooi gespeeld hebben met alle muzikanten, met het koor erbij. En ja, het leeft eigenlijk al een eigen leven eigenlijk.
0: Ja. Het lijkt me leuk om zometeen gewoon een aantal liedjes van die EP te gaan draaien.
1: Geweldig.
0: Laten we beginnen met jouw nieuwe single Waarom Ben Jij Gegaan, die ook al bij ons de radio J&D succes schrijvers geweest.
1: Nou, dank jullie wel.
0: Kersen op de taart. En dan zou het leuk zijn dat jij hem nou even wil aankondigen.
1: Nou, lieve mensen, alle J&D-luisteraars, dit is mijn nieuwe single. Waarom ben jij gegaan?

0: Zo, met Emma Heester samen, liefdesverdriet draden wij bij JND. Daarvoor de nieuwe single van Django, Waarom ben jij gegaan? En opnieuw weer een verrassende mooie single, Django.
1: Zal ik eens een geheimje verklappen?
0: Vertel.
1: Deze is volgens mij al 10 of 12 jaar oud.
0: Wauw.
1: Dit is een albumtrack geweest en ja, wij vonden hem zo mooi om uiteindelijk toch gewoon een single ervan te maken. Maar deze is al enkele jaren oud.
0: Ja. Zijn er mensen die dat opgemerkt hebben?
1: Weet ik niet. Tenminste, de echte fans die zal hem wel al gekend hebben. Die gewoon destijds gewoon nog echt gewoon fysieke albums hebben gekocht. En ik zal nog iets moois vertellen. Dit is een cover.
0: Wauw.
1: En als ik het zeg, en je gaat het opzoeken, zeg oh ja. Want eigenlijk is het een cover van The Mavericks, van Raul Malo. En dat was natuurlijk ook een beetje de doorslaggever. Ja, Raul Malo, hij is nu pas is overleden, 59 jaar. En eigenlijk veel te jong heen gegaan. Die man was een icoon. En eigenlijk is het ook meer een beetje een eerbetoon aan Raul Malo van The Mavericks.
0: Eigenlijk, je gaat het zo meteen opzoeken. Dat is wel leuk om even te checken natuurlijk. We gaan hem zo erbij pakken.
1: Ja.
0: Maar dit zijn toch weer de verhalen achter de liedjes, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, sowieso. Ik vond het destijds al een supermooi nummer. En ja, ik ben ook een paar keer bij concerten geweest van de Mavericks. En dat was gewoon, ja, als je man hoorde zingen, was gewoon een genot om naar te luisteren.
0: Ja. Ik vind het wel mooi. Ik las van de week een reactie ergens onder een interview. Of in ieder geval iets. Het ging over jou. En iemand schreef. Django geeft je altijd het gevoel dat hij iedereen in de zaal heeft aangekeken. En dat vond ik eigenlijk het mooiste compliment wat je eigenlijk als artiest zou kunnen krijgen.
1: Ja, nou.

0: Ja, nou, ik probeer het ook. Weet je, wij zien meestal maar een rij of acht. Omdat voor de rest is een donker gat natuurlijk waar je in kijkt als je op het podium staat. Maar zingen doe je niet alleen. Zingen doe je samen.
1: Ja.
0: En de mensen die dan vooraan staan, die zie je dan. En daar heb je dan toch een dingetje mee, een interactie mee. Want dat is gewoon superleuk. Hetzelfde ook als, ik ben van de week Cassette Fetti winning geweest. Ik heb een half uur heb ik gezongen. En ik denk dat ik anderhalf uur foto's heb gemaakt.
1: Ja.
0: En die mensen waren zo blij. Want ik zag ook in het podium zag ik een jongen. Die jongen is echt zwaar gehandicapt. Want hij kan niet eens praten. En ik zie hem en ik zie hoe vrolijk dat hij is. Ik zeg, vriend, jij bent er ook weer bij. Ik zeg, kom straks bij jou voor een foto. Dus ik moest helemaal eromheen lopen. Het duurde bekant een uur voordat ik bij hem was. Maar ik ben wel met hem op de foto gegaan.
2: Maar ik bedoel, dat is wel voor artiesten het mooiste compliment wat je kunt krijgen. En dat je ook zo toegankelijk bent. En dat is wel wat jou gewoon heel erg siert.
0: Ja, je bent toch ook maar gewoon mens. En ik vind het heel erg leuk om ook gewoon contact te hebben met de mensen. En dat je de mensen ook iets teruggeeft. Mensen komen voor een kaartje van jou te kopen.
2: Ja.
0: Dus je moet de mensen ook gewoon waargeven voor hun geld. En ik vind het sowieso leuk om met de mensen op de foto te gaan. Dus als er tijd voor is, kijk, stel dat ik door moet. Ja, oké, sorry, dan kan ik niet zo lang foto's maken. Maar als ik tijd over heb, ja, al duurt 2 uur, dan maak ik gewoon foto's.
2: Ik heb nog iets leuks voor je. Want we hadden het net even buiten de uitzending over jouw Wall of Fame.
0: Ja,
2: die is al aardig groot, aardig uitgebreid.
0: Ik heb wat awards van de JND ook, ja.
2: Ja, alleen het ding is dat die toch uitgebreid moet gaan worden weer.
0: Oké.
2: Ja, ga ik zo meteen meer over vertellen. Dat gaan we zo meteen na ene doen. Maar we gaan daar nog wat aan toevoegen, ja, aan die Wall of Fame.
0: Ik
2: zou vragen of de muur nog wat verstevigd kan worden.
0: Ja, ik ga kijken of ik een grotere muur kan vinden.
2: Hey, we hadden het net over jouw fantastische EP met allerlei mooie akoestische nummers van jou. En je had het net even over Diep in mijn hart.
0: Ja,
2: ik heb die erbij gepakt.
0: Nou, geweldig. Ga je hem ook draaien?
2: Natuurlijk. Het is ook juist mooi om juist iets van een EP op de radio gewoon eens een keer te draaien.
0: Nee, dat is sowieso geweldig. En als je dan hoort, ik zou zeggen, mensen luisteren niet alleen naar de zang, maar luisteren naar het complete plaatje. Dus ook de muzikanten en het achtergrondkoor. En dan hoor je ook gewoon luisteren dat gewoon echt in muziek gemaakt wordt. En met heel veel gevoel.
2: Diep in mijn hart gaan we draaien van de akoestische EP van Django Wagner bij JND.

0: Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: De Grill en Bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Goedemorgen!

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementslas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
3: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Bij verschillende vestigingen van het horlogemerk Swatch zijn vanochtend honderden mensen weggestuurd. Ze stonden te wachten op een nieuw, exclusief horloge dat in de verkoop zou gaan. Maar het was erg druk en in sommige rijen was de sfeer grimmig. De horlogeketen besloot de winkels dicht te houden, waarna de politie de mensen wegstuurde. Bij het AZC in Harderwijk is gisteravond iemand neergestoken. Zowel het slachtoffer als de dader is een bewoner van het asielzoekerscentrum. Afgelopen dinsdag werd er op dezelfde plek ook al iemand neergestoken, maar de politie gaat er niet vanuit dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben. De 45-jarige vrouw die vannacht in Helmond dood werd gevonden in haar huis is om het leven gebracht. Tenminste, daar gaat de politie nu vanuit. In hetzelfde huis was ook een man van 33 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Of de twee elkaar kenden, daar zegt de politie nog niets over. En op het Malieveld in Den Haag verzamelen zich de eerste mensen voor een rechtse demonstratie. Volgens de organisatie van het protest is het gericht tegen massa-immigratie en de digitale euro, maar ook tegen verschillende bezuinigingen. Eerder liep een rechtsprotest op het Malieveld in september helemaal uit de hand. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over en tussendoor laat de zon zich soms even zien. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Ippenburg 9 kilometer met bijna een kwartier vertraging. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht West en Sliedrecht Oost 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ondernemers opgelet.
5: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
7: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
8: Tweedehands auto.
7: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
7: Oké, komt-ie.
9: GTI, tweedehands.
7: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
0: Wij zijn verhuisd.

0: www.autoshow.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: JND. Dit is de JND Zaterdag.
6: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
5: Het weekend
6: van JND. JND. Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: als jij kon voelen. Django Wagner draaide we bij J&D. Die nog steeds hier bij ons in de studio zit natuurlijk. Volgens mij een van de nummers, Django, die jij eigenlijk ieder optreden wel voorbij laat komen.
1: Deze wordt zeker aangevraagd. Blauwe Ogen wordt zeker aangevraagd. Kali. Sorry. Sowieso op dit moment is, als ik het anders zou doen, wordt heel veel aangevraagd bij de mensen.
0: Maar deze, ik denk wel een van de vaste ingrediënten, deze vaak.
1: Ja, deze vier die horen er wel bij, ja.
0: Hey, we gaan even iets moois doen, want we zijn net al met jouw Wall of Fame verder gaan uitbreiden.
1: Ja,
0: we gaan een stukje terug in de tijd. Weet je nog dat je samen hier met Frans Bauer zat?
1: Ja, dat klopt.
0: Voor jullie single toen heb je al genoeg genoten.
1: Ja, en we hebben echt wel genoten samen, ja.
0: Nou, volgens mij was het sowieso, hebben jullie een hele mooie tijd gehad. Omtrent die single sowieso. Maar nog steeds hebben jullie volgens mij heel goed contact samen.
1: Ja, ook.
0: Maar hij heeft bij ons op nummer 1 gestaan in de J&30.
1: Ook.
0: Wekenlang, ja zeker. Was jij toch wel een beetje de vlaggen dragen met Frans. En, ja, ze worden steeds groter die awards. Want we denken, we willen Django een keer hebben met zijn muur. Dus ik wil hem aan jou overhandigen. Ik kom even naar jou toe gelopen. Maar we hebben dus een mooi award, het nummer 1 award. Een echte nummer 1 award voor jou en Frans. Maar de eerste is voor jou, het officieel.
1: De eerste is voor mij. Nou, topje. Nou, deze is geweldig, hoor. Even kijken. Moet ik hem zo houden?
0: Ja, fantastisch.
1: Mensen, zien ze hem?
0: Ja.
1: Kijk hier, jongens.
0: Heb je al genoeg genoten?
1: Heb je al genoeg genoten?
0: Nummer 1.
1: 2025.
0: In de J&30. En ik moet eerlijk zeggen, Django, die single die komt nog steeds veel voorbij.
1: Ja, het is echt gewoon een geweldig lied. En we hebben ook een hele mooie tijd samen gehad. En het is dat we nu allemaal met z'n tweeën gewoon weer solo gaan. Ik denk dat we gewoon samen gewoon een heel album hadden kunnen vullen. Met z'n tweetjes. Want het is zo leuk om samen met Frans gewoon liedjes op te nemen. Gewoon echt gewoon geweldig.
0: En de chemie die jullie hebben, dat is ook fantastisch om te zien.
1: En het leuke ervan is, kijk, ik hou natuurlijk ook heel erg natuurlijk van muziek maken. Natuurlijk samen met andere mensen. Zo doen natuurlijk ook zoveel duetten die ik op heb genomen. Waaronder natuurlijk deze met Frans. Maar ik heb natuurlijk ook een protégé heb ik tegenwoordig.
0: Ja.
1: En dat is Gisby. En daar ben ik samen, zijn we hele mooie liedjes aan het maken. Maar ook, we hebben afgelopen week hebben een hele mooie clip opgenomen. Want binnenkort, ook hier natuurlijk via J&D, krijgt iedereen natuurlijk te horen dat we echt natuurlijk daadwerkelijk, dat er een nieuwe single aankomt van Gisby. En ik mocht figureren, ik ben een figurant tegenwoordig, in de nieuwe clip van Gisby.
0: Geweldig, joh. Want voor de mensen die Gisby horen bij ons draaien, we draaien heel veel Gisby. Dat is zo'n gave stijl die je normaal dus, misschien nergens zomaar hoort.
1: Ja, het is ook echt gewoon een hele unieke unieke zanger. Gewoon echt een eigen stempel. Dus als je een liedje van hem inzet, dan weet je al gewoon dat Gisby is.
0: Ja. We gaan even een liedje draaien van hem, vallen opstaan. Maar dan stel ik wel voor dat we zo meteen Frans en Django draaien.
1: Met, zeker weten, heb je al genoeg genoten? Want, deze natuurlijk. Dat is natuurlijk een hele mooie award.
0: Maar dat is niet de laatste.
1: Oké.
0: Oh, ja. Dus ik weet niet, hoe groot de auto heb je bij?
1: Ja, ik heb een kameraadje van mij heb ik bij en die heeft een bus bij, dus
0: en die is sterk,
1: laat maar komen.
0: Ja. Gisby gaan we draaien. Dit is Vallen en Opstaan bij Radio J&D.

0: Faber en Django, heb je al genoeg genoten? We zaten hier ondertussen Django naar de videoclip te kijken. Ja. Volgens mij was het echt een geweldige dag, toch?
1: Ja, sowieso. Superleuk. En ook die kinderen die meededen. En dat kleine meisje, dat vond ze superlekker, die aardbeien. Dus dan beet ze erin, zeg maar. En dan dat kroontje zo bleef over.
0: Ja.
1: En dan deed ik elke expres mijn huis, gooide ik hem achter mij, zeg maar. Ik denk dat ze nou heel veel aardbeienstruiken daar hebben zitten. Tuin. Maar het is gewoon echt gewoon leuk. En sowieso, het is een hele spontane clip. Gewoon lekker gewoon barbecue met Frans en Django.
0: En zoals jullie zijn gewoon.
1: Ja. Gewoon gezellig.
0: Weet je nog op het moment dat je dat liedje ging inzingen? Was dat samen met Frans of heb je dat afzonderlijk van elkaar gedaan?
1: Nee, dat hebben we wel samen.
0: Echt samen?
1: Ja. Want het match dat het fijnste is.
0: Ja, dat blendt mooi.
1: Ja.
0: Hoe was dat? Want ik bedoel, dat moet met Frans sowieso wel echt
1: heel veel lachen, gieren, brullen.
0: Ja.
1: Ja, maar Frans kan ook best wel serieus zijn.
0: Hoor. Ja.
1: En sowieso, als je iets doet, moet je het ook wel echt serieus doen.
0: Ja.
1: En ze doen is natuurlijk Frans Bauer natuurlijk ook al jarenlang natuurlijk een icoon in de Nederlandse muziek.
0: Hey, een tijdje geleden heb je niet alleen een duet met Frans Bauer gedaan.
1: Nee.
0: Maar ook nog met een andere artiest.
1: Met Nelis Leeman.
0: Ja.
1: Mijn maatje heb ik ook een hele mooie...
0: We gaan vanavond naar de kroeg.
1: Ja.
0: Ja, en we hadden het net over het duet met Frans Bauer.
1: Weekend,
0: maar,
1: dus we zitten vanavond sowieso in de kroeg.
0: Ja, precies, ja. Maar we gaan dus wel ook nog een award voor... we gaan vanavond naar de kroeg uitreiken.
1: Oké, top.
0: Want ook die heeft op nummer 1 gestaan in de JN30. Dus ik ga mijn koptelefoon nog een keer afzetten. En er komt er dus nog eentje bij. Hetzelfde formaat.
1: Oké. Ook eentje van Nelis, hè?
2: Ook eentje van Nelis. Alsjeblieft.
1: Nou, dankjewel.
0: Zo zie je, maar je gaat nooit naar huis met lege handen.
1: Mooi dat deze ook weer is, jongens. En ja, ik... kijk, met Frans natuurlijk. Het is super dat we deze award samen hebben gehad. Maar met Nelis natuurlijk is natuurlijk nog aparter. Want ja, Nelis is eigenlijk een hele goede artiest. Ook een beetje ondergewaardeerd. Want ja, hij is eigenlijk veel groter dan dat heel veel mensen denken. Want het is gewoon, als Nelis op een feestje, als hij begint te zingen, dan is het gewoon feest. Is het gewoon meteen feest. Dus ik ben super blij dat er nu 2 awards zijn met 2 vrienden van mij.
0: Ja, mag ik zeggen, met 2 samenwerkingen waar jij vreselijk trots op bent?
1: Ja, ik ben sowieso heel erg trots op al mijn samenwerkingen. Maar deze zitten toch wel heel diep in mijn hart.
0: Ja. Nou, je mag ze mooi neerhangen op jouw Wall of Fame. En dat moet volgens mij een flinke muur zijn tegenwoordig.
1: Dat gaat zeker goed komen.
0: Maar daar past er deze zeker bij. Ja. En ik stel voor dat we sowieso die met Nederlands ook even gaan draaien. Er komt trouwens een fantastische...
1: Het zou mij tegenvallen als je het
0: ja. Maar het gaat je niet tegenvallen, daar zorg ik voor.
1: Nee,
0: maar er komt een fantastisch nieuwe single van Nederlands aan.
1: Ja, top. Ja, Nederlands is verdiend ook gewoon... Die verdienen ook gewoon luisteren. Gewoon echt gewoon overal ook gewoon een hele grote Wall of Fame. Want als Nelis is geweest, is het gewoon feest.
0: We hebben in ieder geval een mooi award. Ook voor Frans, maar ook voor Nelis. En jullie zijn dus nummer 1 opnieuw geweest met deze single ook. In onze eigen JN30. En die mag, dat is toch een fantastische eer weer.
1: Ja.
0: Hey, zullen we Nelis en jou samen even draaien?
1: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, want het is weekend. En we gaan gewoon vanavond gewoon lekker gezellig naar de kroeg. Ja,
0: precies, dat zijn de enige...

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
5: Ik zeg hey. Ja, dat is echt oké.
6: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar salesbedrijfpalmarius.nl.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Zo, Huubke hier.
3: Ja. Hey, jij ook van zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
2: Ja.
3: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
0: 13 juni.
2: Helmond!
3: Ja, jongen.
4: Tegel eruit, boompje erin.
5: Ja, zo gaat ie goed.
6: En wat doen we met het tuinafval?
7: Container Nederland.
6: Oh ja.
8: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl. Container.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Koen van der Vorst.

0: Schuijbaker. Deze nacht draaien we bij J&D. Ja, en Django, jij hebt inmiddels twee fantastische mooie awards die mee richting jouw huis gaan.
1: Mooi, ja. Ik ben er echt blij mee. Sowieso ook niet alleen voor mezelf, maar ook voor beide mannen natuurlijk. Dat jullie ons zo steunen, dat is gewoon het mooiste wat er is.
0: Daar zijn we voor aan het doen, met alle liefde en plezier. En voor zeker ook voor Frans en Nelis, die krijgen ook zo'n mooie award. Dus die gaan wij zeker nog aan hen uitreiken.
1: Zeker.
0: Alleen als Frans komt, moeten we weer een bak Chinees kopen. En dat loopt in de papieren.
1: Ja, maar dat vindt hij niet erg.
0: Nee.
1: Dat vindt hij niet.
0: Hey Django, we gaan zo meteen Waarom ben jij gegaan nog een keer draaien. We hebben afgelopen weken al veel gehoord, want ja, hij was de Radio J&D successchijf. Maar ik vind het al leuk om met jou toch even een beetje door het jaar heen te kijken. Wat mogen wij dit jaar nog van Django Wagner verwachten?
1: Nou, sowieso, ik sta op een paar hele mooie Brabantse evenementen.
0: Ja.
1: En er komt weer een nieuwe, van de zomer komt een hele mooie nieuwe zomer in 2025, of 26 zal vergeven. Die heeft Justin dit jaar.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel een hele mooie zomerse plaat hebben waar ook een dansje bij hoort. En ik denk dat deze zomer die mensen dat dansje maar eens moeten gaan oefenen.
0: Ja, is dat makkelijk te leren of is dat toch wel vrij pittig?
1: Nou ja, het is niet zo makkelijk als een stapje naar links en een stapje naar rechts.
0: Okay,
1: ja. Van de mambo.
0: Van de mambo,
1: maar,
0: ja, ja.
1: Maar het is wel een hele mooie, zwoele zomerse dans.
0: Oké. Okay. En dan ga ik nog een vraag stellen, maar misschien is het is een beetje wel gericht. Maar als we even naar de duetjes kijken, komt er misschien nog een vervolg op een van de duetten?
1: We hebben natuurlijk wel nog een hele mooie plaat liggen. En dit jaar gaat zeker ook nog wel een... Ik denk dat dit jaar nog wel een duet uit gaat komen.
0: Ja?
1: Maar ik kan er nog even niet te veel over vertellen, want het zit nu nog even in de kinderschoentjes.
0: Oké. Okay. Maar je bent het er mee doen.
1: Ik vind het geweldig om duet te zingen. Het liefst zou ik hetzelfde doen als het Zeemanskoor, of hoe heet ze ook alweer. Maar in ieder geval dat je gewoon echt gewoon met een heel groot koor, dat je daar zijn met muziek. Nou, zal ik het anders zeggen, een soort van band aid. Het zou me superleuk lijken om dat gewoon met Nederlandse artiesten te gaan doen. En dat wij dan gewoon één lied doen en dat het gewoon ook gewoon opgedragen gaat worden aan het goede doel. Dat zou mij gewoon echt, daar zou ik echt mij gewoon niet 100, maar 1000% hard voor maken.
0: Zouden we dat niet gewoon eens moeten organiseren eigenlijk?
1: Ik denk dat we dat gewoon een keer moeten gaan doen. En dan gewoon de grote artiesten van Nederland, maar ook gewoon de nieuwe, wat onbekendere artiesten. Gewoon, het maakt niet uit, gewoon één groot feest en dan gewoon voor één mooi goed doel. En dat gewoon ook alles tot de laatste cent naar het goede doel gaat.
0: Ja.
1: Dat zou ik echt wel. Maar ja, dat zal dit jaar misschien niet lukken.
0: Nee, maar
1: ik hoop dat we dat volgend jaar wel kunnen realiseren met meerdere artiesten.
0: Dat lijkt me ook gaaf. Mooie, ja, ik zie dat voor me.
1: Ja, ik ook. Ik vind het geweldig. Sowieso vind ik het geweldig om samen te zingen. En als je dan ook nog aan een mooi en een goed doel mag doneren. Ja, dan denk ik gewoon dat we gewoon voor aankomend jaar dan, ze zal dan 2027 worden, gewoon een heel mooi jaar kunnen maken. Ook voor de rest van de mensen in Nederland.
0: Ja, prachtig mooi. Iets doen voor het goede doel is sowieso mooi.
1: Sowieso.
0: Hey, we weten eigenlijk dus dat er nog nieuwe muziek aankomt met een mooi dansje.
1: Ja.
0: Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar de trouwe fans die weten eigenlijk altijd dat er bij jou nieuwe muziek komt. Want volgens mij ligt er eigenlijk altijd wel... Er is altijd wel nieuwe muziek bij Django.
1: We zijn weer volop bezig ook met meerdere liedjes. En ik ben nu ook weer bezig met de samenwerking. En die samenwerking... niemand zal het verwachten. Maar als het uitkomt zeggen ze... Oh ja, maar dat wist ik wel.
0: Oké.
1: Dus we houden nog even mysterieus.
0: Ja, oké.
1: Snel als ik er meer over mag vertellen, kom ik het hier bij jou vertellen, Koen.
0: Oké, deal, dat is goed. Hey, en de laatste vraag. Carré is de kerst op de taart van alle concerten die jij ooit in je leven gegeven hebt, denk ik.
1: Nou, ik heb alle concerten vond ik superleuk natuurlijk. Alleen de Carré was gewoon iconisch.
0: Maar smaakt dat nog naar nog meer?
1: Dat smaakt zeer zeker naar meer. Alleen, we moeten even kijken of dat we even alle neuzen even dezelfde kant op krijgen. En dat we misschien ook wat theaters mogen aandoen. En het lijkt mij het leukste, als we het kunnen realiseren, om gewoon in elke provincie één mooi theater gewoon aan te doen. En dat we gewoon misschien dat we dan als eerste in Nederland hier zijn, dat we gewoon elke provincie gewoon één mooi concert kunnen geven in één van de theaters.
0: Dat vind ik een mooi streven. Ja.
1: Dus dat is de bedoeling. Of dat we het echt halen, ik hoop het. Maar we gaan wel ons best ervoor doen.
0: Nou, ik hoor sowieso al dat jij zeker in de komende 3 maanden hier nog een keer terugkomt om meer hierover te vertellen.
1: Sowieso.
0: Django, ik wil je onwijs bedanken dat je vandaag hier was.
1: Ik vond het top dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja, en we sturen je niet met lege handen naar huis dus.
1: Nee, 2 jaar was nog wel.
0: Hoppatee, ja. Precies. En laten we afspreken als er nieuwe muziek is, maar ook als er nieuws is over een mogelijk concert of meerdere concerten, dat je dan hier weer gezellig aanschuift en meer over komt vertellen.
1: Gaan wij doen.
0: Django, mega bedankt. En zullen we eruit gaan met nog een keer, waarom ben jij gegaan?
1: Ja, natuurlijk. Het is de Radio J&D Succeskijf, dus sowieso.
0: Die gaan we nog een keer draaien. Django, dankjewel. En een mooi

Nederlandse dag het weekend via samen met ons. En onder andere, zo dadelijk hier na 2 uur, Bart Smits en nog Peter de Graaf en de JN30 non-stop. Er is nu tijd voor Levenslang. Dit is Emma Heesters.

Meesters hoorde je en levenslang bij Radio JMD. Daarvoor nog Wesley Bronckhorst, de lucht was blauw. Het is bijna 2 uur, Bart Swiss is binnen. Zometeen na 2 uur hoor je hem met onder andere een nieuwe JMD weekendkeuze. Je kan stemmen op jouw favoriet via de Instagram van Radio JMD. Ben je nog geen vrienden? Volg ons dan @RadioJMD op Instagram. Onder andere draait Bart zometeen voor je Guido van der Graaf en Amar komt eraan. Dat zometeen. En daarna nog Peter de Graaf en de JN30 helemaal non-stop. Geniet van je weekend met JMD aan. Morgen nog een dag. Genieten van het weekend. De maandag een splinternieuwe werkweek. Met onder andere Willem, Erik en nog veel meer. Dus blijf hier bij jouw Nederlandse dag. Altijd blijven lachen. Het advies van Stef.

0: Roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
3: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
3: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy

0: zorgspecialistbrabant.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
3: JPB, de zonwering specialist.
4: Zonwering voor buiten en binnen.
1: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daan Langkamp. Oud-radio- en tv-presentator Bas Westerweel is overleden. Hij was nog maar 62. Volgens RTL Boulevard is hij thuis in zijn slaap overleden. Westerweel presenteerde onder meer Avro's Topop en het SchoolTV Weekjournaal. Ook sprak hij stemmen in voor tekenfilms. 9 jaar geleden had hij een hartstilstand, waarna hij bypasses kreeg. In een paar steden zijn protesten aan de gang, de meeste onder de naam Nationaal Protest. Die demonstraties zijn in onder andere Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De actievoerders zijn onder meer tegen asielzoekers. In Nijmegen zijn ook veel tegendemonstranten op de been en zij roepen juist dat geen mens illegaal is. De politie zoekt raddraaiers die zich gisteravond op een kermis in Purmerend tegen agenten keerden. Die agenten hadden daarvoor geprobeerd om groepen vechtende jongeren uit elkaar te halen, maar werden toen zelf aangevallen met vuurwerk en stenen. De kermis ging vanwege de veiligheid eerder dicht. En kogelstootster Jessica Schilder heeft haar grote droom waargemaakt. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw de kogel meer dan 21 meter ver gestoten. Dat deed ze tijdens de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe atletiekseizoen in China. Het oude nationale record stond ook al op haar naam. Dat was 20 meter 69. En dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land. In het westen is het over het algemeen droog. Er staat een matige wind en het wordt niet warmer dan 13 graden. Morgen veel regen, weinig zon, maar wel iets warmer. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Nou, dankjewel. Dan kijken we eventjes naar de situatie op het asfalt. En voordat we dat gaan doen, kijken we eerst naar de situatie op het spoor. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB. Met, zoals gezegd, de eerste melding op het spoor. Tussen Groningen en Zuidhorn, daar rijden geen treinen. En dat heeft te maken met een stroomstoring. Dan de weg, A27, Breda richting Gorinchem. Bij knooppunt Hooipolder zijn wegwerkzaamheden. En daarom is de weg daar dicht. Verder staat er nergens file. Wel een controle, en die vind je op de A58. Breda richting Tilburg. Even oppassen bij 45.5.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
5: De nieuwe single van Albert Koetsier. Druk je lijf tegen dat van...

0: even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.

0: Smits.
1: Ja, ja, goedemiddag. Het is het extra lange hemelvaartsweekend met zometeen Amar te makkelijk verliefd. Na Guido van der Graaf en ik kom terug. Geniet van je zaterdag.

0: Jonger en te makkelijk verliefd.
1: Het weekend van J&D.
2: Bart Smit.
0: Inderdaad, het is het misschien wel voor jou ook het extra lange weekend. Want de vrijdag, die hebben veel mensen vrijgevraagd. En dan waren ze gewoon lekker 4 dagen vrij. Tijd om leuke dingen te doen. Tijd om misschien wel er even op uit te trekken. Naar de camping bijvoorbeeld. Goed, wat houdt het voor jou in het lange hemelvaartweekend? Doe je er iets aan? Heb je extra leuke plannen gemaakt? Laat het me weten. 085-760-9936. En gebruik dat telefoonnummer ook als je deze middag wat aan wil vragen. Want het is gewoon weekend. En dan bepaal jij natuurlijk hier de playlist bij Radio J&D. Met straks nog Ray Benjamin. Wat liefde is. Ook Dino Graus komt eraan met favoriete kroeg. Nou, mijn favoriete kroeg is, dat weet ik wel. Jan Smit en 3J's, die hoor je eerst met Die Man Is Verliefd. Tijdens het dus extra lange hemelvaartweekend. Hey.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
5: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: De nieuwe J&D app.

tranen van goud. En van tranen van goud gaan we naar tranen van geluk. Want hij staat in de weekendkeuze. Ik heb het over Jan Biggel. Dat is alweer een tijdje geleden. Twee liedjes van deze man die staan zo meteen lijnrecht tegenover elkaar. Ja, het is natuurlijk aan jou weer de taak om een keuze te gaan maken. Ik zou zeggen, de telefoon was aan de opleider, want ja, die ga je zo meteen nodig hebben. Jeffrey Hezen komt er nog aan, ook DJ Snake. Na Ja Man, dit is Blikken of Blozen.

0: De man uit Os, Jeffrey Hezen. En ik laat je liever alleen.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: En goed, iets wat ik zeker niet alleen kan doen, dat is de Weekendkeuze. Daar heb ik namelijk jouw hulp bij nodig. Er staan vandaag twee liedjes tegenover elkaar van Jan Biggel. Ik heb het daar straks al een beetje verklapt. Ja, het is aan jou de taak om de keuze te gaan maken. Let goed op, want hij is denk ik nog best wel lastig vandaag. Ben je er klaar voor? Dit zijn de liedjes.
1: Keuze A.
0: En keuze A is Iedereen Weet. Zo gezegd is van Jan Biggel. En als je denkt van nou, dat liedje wil ik zo meteen op de radio gaan horen. Dan moet je een appje sturen met daarin de letter A. Ja, meer hoeft er niet in te staan. Zo makkelijk is het. Dus op keuze A, Jan Biggel met Iedereen Weet.

0: Maar ja, wat staat er tegenover?
1: Keuze B. Beste vrienden. We gaan naar de camping!
0: Maar er is wel mooi weer voor. Zeker volgende week. 25 graden met het Pinksterweekend. Maar goed, keuze B. Ik woon nou in een caravan. Ook van Jan Biggel.

Ja, de eerste A'tjes en B'tjes die komen al binnen. Zo snel kan het allemaal gaan. Goed, even een kleine resume. Vandaag Jan Biggel in de weekendkeuze. Er wordt gegarandeerd een puinhoop, maar wel altijd gezellig bij deze man. Op keuze A, iedereen weet. En keuze B, ik woon nou in een caravan. Ondanks dat hij vandaag best lastig is, krijg je gewoon een kwartiertje de tijd. En dat is weinig. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Je weet hoe het werkt. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan zo op de radio. Met nu Jaap Reesema, Ronnie Flex en Trobi. Je spreekt me aan.

0: goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
4: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
5: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
4: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
6: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral...

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Op de kermis in het Noord-Hollandse Purmerend mag de politie het hele weekend preventief fouilleren. Dat heeft de burgemeester besloten. Gisteravond werden daar agenten aangevallen door tientallen jongeren met vuurwerk en stenen. Een enkeling is daarbij lichtgewond geraakt. De kermis gaat vanavond ook eerder dicht. In Parijs is actie gevoerd tegen de verdrijving van de Palestijnen in 1948, ook wel Nakba genoemd. Er werd een enorme Palestijnse vlag opgehangen op de eerste verdieping van de Eiffeltoren. De vlag is intussen weggehaald, maar 6 mensen die hem ophingen zijn opgepakt. Ze horen bij Extinction Rebellion. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij had hartproblemen en overleed in zijn slaap. Hij was bekend van programma's als Top Pop en Het Klokhuis, en ook was hij ambassadeur van de Hartstichting. Die laat weten verbijsterd te zijn. Hij inspireerde velen om een reanimatietraining te volgen, zegt de stichting. En kogelstootster Jessica Schilder kan het nauwelijks geloven dat ze haar eigen record heeft verbeterd. Ze deed dat met maar liefst 40 centimeter, waardoor ze over de magische grens ging van 21 meter. Dit is gewoon waanzinnig, want in het begin ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, zei ze na haar prestatie in China. Om het af te sluiten, het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Ja, dankjewel. Dan kijken we even naar de situatie op het asfalt. De verkeersinformatie krijg je van de ANWB met allereerst een melding op het spoor. Tussen Groningen en Zuidhorn rijden geen treinen. Dat heeft te maken met de stroomstoring. Dan de files, de A12 van Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. Over 2 kilometer doe je er daar 7 minuten langer over. Heeft te maken met een politiecontrolepost. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het knooppunt Ridderkerk. Ook 2 kilometer daar en 4 minuten tijdverlies heeft te maken met wegwerkzaamheden. En dan de laatste, dat is de A76, Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens, over 2 kilometer ook weer. Daar dan 8 minuten tijdverlies en dat komt ook door een politiecontrolepost. Als we dan nog een keer over de controles hebben, dit zijn de flitsers die er nog staan. Even oppassen op de A2, Eindhoven richting Maastricht bij 206.0 en ook op de A16 word je gecontroleerd op snelheid. Daar even oppassen, Rotterdam in de richting van Breda bij 49.4. De weekendkeuze zit er zo meteen aan te komen. Je kunt het verschil nog maken door een A of een B te appen. En misschien is jouw stem wel alles bepalend. De A of de B dus. Over een minuutje of 10 weten we welk liedje er heeft gewonnen.
3: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
4: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar 2,99 per stuk. Ho, ho, ho.

0: Bart Smit.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen weten we welk liedje er heeft gewonnen in de weekendkeuze. Jeroen van der Boom komt eraan met betekenis. Bij Raymond Hermans en Wesley Klein. Bij J&D

0: betekenis.
1: Jeroen van der Boom en betekenis.
2: De J&D Weekendkeuze.
1: Ja, dat is het er tijd voor. Het is tijd geworden om de balans op te maken. En dat heeft allemaal te maken met de weekendkeuze van vandaag. Het ging tussen twee liedjes van Jan Biggel. Op keuze A, iedereen weet. En op keuze B, ik woon nou in een caravan. Ja, er is heel veel gestemd. Om er een klein beetje overzicht in te houden, heb ik soms even een duimpje gestuurd op je reactie. Dat is omdat ik alles ben vergeten welke stem ik wel en niet heb verwerkt. Gelukkig gaat het meeste allemaal weer gewoon via de computer. De stemmen van de socials die tellen we er gewoon zometeen bij op. En je weet hoe het werkt. Je kunt nog steeds een A of een B appen als je nog niet hebt gestemd. Want zolang ik nog niet op de knop heb gedrukt, kun je gewoon blijven stemmen. Is de stembus gewoon open? Maar goed, ik ga zo meteen wel op de knop drukken. Hij was lastig vandaag. Hoewel sommige mensen ook mij een berichtje hebben gestuurd en hebben gezegd van nou, lastig. Ik vond hem helemaal niet lastig, want ik had eigenlijk al wel verwacht dat die liedjes erin zouden zitten. Ik heb er dus al wat langer over na kunnen denken. En die gooien gewoon zo het antwoord op tafel. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, we moeten wel gaan afronden. De stemmen moeten zo meteen worden geteld, want er moet een winnaar uit gaan komen. Ik ga het ook niet aftellen. Ik druk zo meteen op een onverwacht moment op de knop. En dan wint het liedje straks met de meeste stemmen. En voordat we weten welk liedje dat is, moeten de stemmen eerst worden geteld. En dat gebeurt door de computer. Ja, wanneer gebeurt dat nou? Dat gebeurt als ik inderdaad op de knop heb gedrukt. Misschien had je hem aanzien komen. Er kwamen nog net op de valreep een paar stemmen binnen. Ik gaf de twijfelaars dus nog heel eventjes de ruimte om nog een A of een B te appen, maar ja goed, eenmaal op de knop gedrukt, dan is er geen weg meer terug. Alleen de stemmen die nu in de computer zitten, die tellen mee voor het eindresultaat. De stemmen via de socials, die tellen we erbij op. En daar komt dan hopelijk zometeen een antwoord uit. Het is en blijft ontzettend spannend. Er is veel gereageerd vandaag. Echt heel veel. Zelfs zoveel dat ik af en toe even een duimpje op de reactie heb moeten geven. Om te weten van, oh ja, dit moet geen stemmen dubbel gaan invoeren. Die hebben we al gehad. De computer is daarna weer opnieuw opgestart. En die computer gaat nu alles uitrekenen. Hij is weer lekker snel. Hij moet veel stemmen verwerken. Ja, wat gaat er nou gebeuren als zo meteen A er met de punten vandoor gaat? Dan ga je iedereen weet horen. En als keuze B gaat winnen, dan hoor je, ik woon nou in een caravan. En het is geworden keuze B vandaag.
2: Beste vrienden,

0: je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
4: Ik heb de lente in mijn bol.
5: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch voor mooie tijd.

0: roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Gaan ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goeie koper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Nog een keer!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Hallo, waar gaan we?

0: op rolcontainernederland.nl.
1: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
2: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
1: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
4: Kies je Prachtmaat.
3: Prachtmaat.
4: Dan weet je dat het goed staat.
3: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient...

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bart Smits.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Waar blijf je nou?
2: Ja, waar blijf je nou? Nou, we gaan eens even kijken naar het weer. Maar ja, dat is helaas dit weekend nog een klein beetje... Ja, minder dan je normaal gewend bent deze maand. Vooral de temperatuur die blijft nog een klein beetje achter. Voor vandaag gaat een wisselvallige dag voorspeld. Het blijft in het begin van de middag op de meeste plaatsen droog. Vanavond dan kan er een buitje vallen. Morgen is eigenlijk een beetje hetzelfde als vandaag. Alleen wel een paar graden warmer. 15 graden. En ja, in de loop van de week, dan zit er wel goed weer aan te komen. Het weer wordt namelijk wat stabieler. We gaan de zon wat vaker zien. En vanaf woensdag 20 graden. En volgend weekend, het Pinksterweekend, dat belooft zonnig en warm te worden. Met temperaturen van 25 graden, om ja, lokaal zelfs 26 graden. Dat is een mooi vooruitzicht. Nou, daar moet je het dan voor nu even mee doen. Ik zeg altijd, met Pinkster is het altijd mooi weer. Ja, 9 van de 10 keer is dat ook wel zo. Dus als je iets leuks wil gaan plannen, doe dat dan tijdens het Pinksterweekend. Want dan is het meestal lekker weer. Zometeen Joey Nicolai. Ik geniet en ik leef. Naar Marco Schuitmaker. Nu op J&D.
3: Het

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: J&J. Elke dag, jouw Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
2: Bij J&D
3: hoor je thuis.
2: Radio J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou, en dat is de successchrijver van deze week. Het weekend van J&D gaat zo meteen na 4 uur verder met Peter de Graaf. Hij is inmiddels binnen. Ik wens je alvast heel veel plezier bij Peter. En morgen is er gewoon weer een nieuwe editie van het weekend van J&D. Ik laat je alleen met Willem en Jan.

0: zoekt naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.

0: 900. Doorstroming naar andere gemeenten lukt niet. Veel noodopvang is uitgesteld door protesten. In Wenen staat een grote demonstratie op het punt van beginnen tegen de deelname van Israël aan het Songfestival. Honderden mensen hebben zich verzameld op een plein in de binnenstad van Wenen. Ze zwaaien daar met Palestijnse vlaggen en hebben protestborden bij zich. De politie houdt alles goed in de gaten. Er zijn tientallen knuffels neergelegd voor de mishandelde kinderen in het Groningse Stadskanaal. Die liggen voor het huis van een van de twee moeders die verdacht worden. De vrouwen werden deze week opgepakt. De kinderen werden geschopt en geslagen. Eén was er zo erg aan toe dat ze in coma werd gebracht. En in Duitsland is de 24 uur van de Nürburgring begonnen. Een race waar Max Verstappen ook aan meedoet. Het team heeft vier coureurs die elkaar eens in de zoveel tijd afwisselen in de Mercedes AMG. De deelname van Verstappen heeft een enorme mensenmassa getrokken, waaronder natuurlijk ook veel Nederlanders. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen weer een vrij natte dag met weinig zon. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Weinig vertragingen deze zaterdagmiddag op de weg. Gelukkig maar ook natuurlijk. Maar wel wat op het hout op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor knop het Oude Rijn staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De A76 Geleen Aken bij de grenscontrole is daar ook 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede Oost wordt aan de weg gewerkt en dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 4 uur.
1: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In Ter Apel dreigen asielzoekers weer buiten te moeten slapen. Het zit er zo vol dat sommigen nu in de recreatieruimte slapen, meldt RTV Noord. Gisteren en eergisteren was het aantal asielzoekers boven de kritische grens van 2200.

0: Heiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Vidijko.nl en neem contact op. Vidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Vidijko.nl.
1: Ook voor tuinaanleg en grond- en straatwerk? Check bartvanzochel.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, energy met de E van impact.
3: Grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Zo, Huubke hier.
5: Ja. Hey, heb jij ook de zin om mezelf eens rommel te laten gaan?
4: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
4: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclut.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

Ja, het lijkt alsof het al heel lang geleden is, maar het is toch een hit van vorig jaar. Houden van haten. Mart Hoogkamer zijn we met Miss Montreal. Hey, ben je al een beetje de zaterdagmiddagmodus? Ja, wij in elk geval wel. Tot aan 6 uur gezelschap op je radio. Hier is Amar.

0: allemaal chocolade.
1: Ja, dat zeg ik. 1957 was het alweer uit de kelders en uit de koffers van de J&D. Het was even gaaf geblazen, maar toch gevonden. Ruim 1 minuut en 15 seconden duurde hij. All Shook Up van Elvis Presley. En ben je een beetje in de zaterdagmiddagmodus? Dat komt er goed uit, want we gaan er heerlijk naartoe werken. Naar 6 uur vanavond kan ik je gezelschap houden. Met straks de JN30 non-stop. Altijd gezellig om mee te luisteren. Zo meteen komt hij eraan, de nieuwe van Jeroen van Zels met Griekse Dags. Maar eerst Jannes.

0: niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Hey, hallo, Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is...

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.

0: mee eens.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: De nieuwe J&D-app.

Ja, we namen je samen even weer naar Amsterdam. Hartje Amsterdam, wel te verstaan. Hè? Samen is dit jouw Nederlandse dag. Tot 6 uur gaan we het gezellig maken voor je. En wat dacht je van Danny Vogel? Hij mag niet ontbreken en morgen is niet beloofd. De

Deze man komt overigens uit Duitsland. Moet gedacht hebben van, hé, wat moet ik met mijn artiestennaam? Hij heet eigenlijk David Lubega. Hij dacht bij zichzelf van, nou, die David kan ik wegstreken. Ik maak er Lubega van. Een hit in 1999 was, hey, I'm Mambo number 5. En dit was...

Soms heb je van die avonden dat je bij jezelf denkt van vanavond gaat het een topavond worden, wordt het helemaal niks. En als je bij jezelf denkt van het wordt vanavond helemaal niks, heb je natuurlijk wel een topavond, hè. Hey, volgende week komt hij eraan, de JM500. De top 500, de 500 beste platen in 10 jaar tijd op de radio.

tranen. Vanavond een vent, morgen weer gezond op, hè. Bijna 5 voor 5 geworden. Met Chris Bauer. Vanavond een vent, morgen absent. Of present, wat je wil. Daarvoor hoorde je Robert Pater, ik was mezelf even kwijtgeraakt. Mocht je aan het eten zijn, smakelijk eten. Zometeen nog een vol uur te gaan op jouw Nederlandse dag tot 6 uur. Tot aan de JN30, zometeen Ferry de Lits. Nu eerst Tino Martin en Trent Joosthuis.

0: Groenrijk Verscholen aan de Graafseweg.
1: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
2: In mijn favoriete kroeg.
3: Dit is de nieuwe single van Gino Graus. Deze moet je horen.

0: hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Dit is Radio DND. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 5 uur.
6: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Het is nu zeker, walvis Timmy is dood. Hij spoelde een paar weken geleden aan op de Duitse kust, waarna dierenliefhebbers hem terug probeerden te duwen. Toen dat mislukte, werd hij met een grote waterbak naar zee gebracht. Ook zonder effect, want Timmy werd gisteren gevonden voor de kust van Denemarken. In Rotterdam is een man opgepakt die verdacht wordt van 4 overvallen in een half uur tijd, eergisteren. Hij zou met een mes hebben toegeslagen bij een supermarkt, cafetaria en tankstations. Bij de laatste overval wist hij er vandoor te gaan met geld. Hij had een kassala meegenomen en was vermomd als maaltijdbezorger. Een pijnlijk protest in Den Haag van de moeder van het ontvoerde meisje Insia. Ze heeft haar kind al bijna 10 jaar niet gezien en staat nu bij paleis Huis ten Bosch. Daar is het staatsbezoek aan de gang van premier Modi aan India, waar Insia op dit moment is. De moeder hoopt dat Modi haar kan helpen. En Avro Tros kan nauwelijks geloven dat presentator Bas Westerwil is overleden. We zijn er diep door geraakt, zegt de omroep. Westerwil was jarenlang een vertrouwd gezicht van de Avro en werkte voor radio en tv. Hij was hartpatiënt, hij was 62 jaar en overleed donderdagnacht in zijn slaap. Dan nog het weer van Weer Online. Vooral in het binnenland zijn er buien en het is fris, 13 graden. Vanavond in het oosten een bui en morgen wordt het weer een vrij natte dag met weinig zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
4: JND Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De zaterdag verloopt rustig op de weg. Er staan maar een paar files af en toe en die hebben over het algemeen ook nog niet veel vertraging. Zoals nu ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp 6 kilometer langzaam rijden in stilstaan, dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem richting de Duitse grens, bij de controles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
9: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
10: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
11: Ik luister niet naar Strauss of geen Venga Boys.
10: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
12: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
13: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
12: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
14: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
16: Ja, het is gewoon genieten onder een betaalbare zonwering van JPB.
17: JPB, de zonwering specialist.
18: Zonwering voor buiten en binnen.
15: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
19: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Youfone.

Ja, straks hadden we hem al in de show, even iets van 4:30. De zoon van René Vroeger, niet echt Danny Vroeger, maar wel de echte Danny Vroeger. Ja, met de moeder, de moeder van Danny Vroeger, de ex van Danny Vroeger. Ja, hoe zat het hele verhaal ook alweer?

0: Ja, het is natuurlijk niet zo ingewikkeld als het lijkt. Hè. Danny Vroger is natuurlijk zijn echte moeder. Jolanda Punt uit een eerdere relatie met René Vroger. Natasha Vroger is natuurlijk de stiefmoeder van Danny Vroger. René Vroger wordt hier met Are You Ready For Loving You?
1: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

Nou, het lijkt een beetje alsof we in een duetje zitten. Opsporing verzocht. Sven en Frans, wie vindt ze terug? In een vrachtwagen bier zijn ze op de vlucht. Marco Bezaten hoorde je daarvoor met Armin van Buren. Davina Michel, hoe het danst. Frans Bauer komt eraan met Marjan Weber, Sven van Steeg. Samen met Lange Frans, duet alom op jouw Nederlandse dag.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter. Druk.

0: Blauw.nl.
1: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
1: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: specialistbrabant.nl.
1: Bedrijf of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend, dat is de jaar van Jumbo.
5: Jouw Nederlandse dag.

en zijn 1%. Ja, Jesse Prins die momenteel aan het zakken is in de lijst JN30. Van 22 tot nummer 28, 11 weken in de lijst. En slechts één iemand staat langer in de lijst. Het is Amar met... Al heb je niet 14 weken genoteerd in de JN30. De drie J's die je op de radio. Hier is Los Vast.

een wereldwijde hit in 1961, 20 jaar later. In een ja, nieuwe jasje kan ik niet zeggen, maar wel opnieuw uitgebracht in 1981. Timmy Euro en Hurt, bijna 5:15 geworden op jouw Nederlandse dag. Zometeen Kimberly Frans, de successchrijver komende week. Als ik denk aan jou, maar nu als Gerard Joling. Wat zie je er lekker uit vandaag?

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio J&D Successchijf.
0: Bij J&D hoor je thuis.

Ja, mooie keus. De successchijf. Ja, voor deze week Kimberly Fransen en Als ik dan denk aan jou. Je hoort hem zo'n beetje elke twee uur voorbij komen op jouw Nederlandse dag. En mag ik jou bedanken voor het luisteren. Morgenmiddag om 4 uur zijn we er weer met een aflevering op jouw Nederlandse dag. Ik laat je achter zometeen met Marco Schuitmaker dan zaterdagavond. Daarvoor Raymond Hermans en Hypnose. En nu eerst de nieuwe van Walter Kroes en Routetje Soleil. Ik zeg houdoe.

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
2: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
1: Wat zeg je?
2: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
1: Hoe dan?
2: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
1: Wauw, dat klinkt goed.
2: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.

0: je thuis.
1: 6 uur.
2: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn geldt een noodverordening in een wijk waar gisteravond weer werd gedemonstreerd tegen een noodopvang voor asielzoekers. Het liep er uit de hand toen demonstranten de boel in de fik wilden zetten en met fakkels en zwaar vuurwerk gooiden. Als je er niks te zoeken hebt, mag je er van de burgemeester niet zijn. Gisteren spoelde voor de kust van Denemarken een dode walvis aan en nu is het zeker. Het was Timmy. Dat is gebleken na onderzoek waarbij ook het zendertje werd gevonden dat hij had. De afgelopen weken zijn meerdere reddingsacties op touw gezet voor Timmy, maar hij was kennelijk al te verzwakt. Voor de 8e dag op rij wordt er actie gevoerd in de Rotterdamse haven. Demonstranten blokkeren een spoorlijn bij Barendrecht tegen de wapenhandel met Israël. De demonstranten worden steeds weggehaald, maar komen ook steeds weer terug. De havenbedrijven zijn de blokkade spuugzat, ook omdat het gevaarlijk is. En de moeder van Insia probeert weer aandacht te vragen voor de ontvoering van haar dochter naar

0: India, bijna 10 jaar geleden. Ze stond bij Paleis Huis ten Bosch in Den Haag omdat de premier van India daar nu is voor een staatsbezoek. De moeder hoopt dat hij haar kan helpen. Premier Jette kaart de kwestie ook aan. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen nog in het oosten een bui. Morgen worden het 12 tot 16 graden met veel wolken en geregeld buien. Later op de dag is er af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hallo.

0: vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Als een asieldiscussie polariseert binnen de familie.
4: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
5: Nou, dat is beter dan zo egoïstisch.
3: Dan kan je het volgende doen. Benoem het belang van jullie band.
6: Je bent dan misschien de softie, maar je bent ook mijn kleine meid.
5: Hier is je nou ineens de softie.
3: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
9: JN30.
8: De JN30.
9: De JN30.
8: Non-stop.
9: Bye.

0: is op!
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgen-showroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Ik heb de lente in mijn bol.
12: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplannen.

0: Roemrijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens rommel te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
1: Helmond!
2: Ja, jongen.
4: Muurtje eruit, kozijntje erin.
5: Ja,

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

De allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles, om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
2: Kies je Prachtmaat.
1: Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
1: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
2: Dan weet je dat het goed staat.
3: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
4: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
5: Ik luister niet naar Strauss, op geen Venga Boys.
4: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Dit is
8: Radio JND.
4: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
8: 7 uur.
9: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena is iemand met hoge snelheid op een menigte ingereden, melden buitenlandse persbureaus. Er zijn zeker 7 gewonden, sommigen zijn er slecht aan toe. Ooggetuigen zeggen dat mensen door de lucht vlogen. De bestuurder is opgepakt, de burgemeester heeft het over een verschrikkelijke gebeurtenis. Wat in Wenen begon met enkele honderden mensen is nu uitgegroeid tot een protest met wel duizenden demonstranten. Ze zijn boos over de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat vanavond in de finale staat. De demonstranten zwaaien met Palestijnse vlaggen. De politie houdt de boel scherp in de gaten. Teleurstelling bij mensen in de PC Hoofdstraat in Amsterdam. Ze hadden uren in de rij gestaan bij een horlogewinkel die een spectaculaire aanbieding had. Maar het was er zo druk dat alles werd afgeblazen. De koopjesjagers vinden het jammer dat het niet beter geregeld was. De actie is ook in het water gevallen in andere steden. En Engelse voetbalfans zaten op het puntje van hun stoel, want in Londen was de finale van de FA Cup. En de beker ging naar Manchester City. De ploeg van trainer Pep Guardiola won met 1-0 van Chelsea. Manchester City doet het trouwens ook goed in de competitie. De ploeg staat tweede achter koploper Arsenal.

0: Nou, dan nog het weer van Weer Online. In het oosten valt nog een bui. Morgen wordt het maximaal 16 graden. Veel wolken en dan ook geregeld buien. Later op de dag is er wel af en toe zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stream hem nu en zet hem in je favoriete playlist.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
4: De JN30.
3: Non-stop.
4: Nummer 14.

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Wash in 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Wie gaat er mee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
11: De goedkoopste veranda.nl.
9: Met 10 jaar garantie.
11: Ah.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voor de...

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens. En mijn nieuwe single, Als ik dan denk aan jou, is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Zo, Huubke hier.
2: Ja. Hey, jij ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
1: Ja.
2: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
3: 13 juni.
1: Helmond!
2: Ja, jongen.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Wil jij ook RTT op jouw feestje, bruiloft of evenement?
6: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
5: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: uur.
1: Goedenavond, het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. In de Italiaanse stad Modena zijn zeker 7 gewonden gevallen toen een auto op hoge snelheid op ze inreed. Sommigen zijn er slecht aan toe. De bestuurder is opgepakt, het lijkt erop dat hij dit met opzet deed. Premier Meloni is op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en laat zich constant bijpraten. In de Rotterdamse haven zijn 8 demonstranten opgepakt. Die blokkeerden het goederenspoor uit protest tegen wapenhandel met Israël. Dat doen ze al dagen achter elkaar. Dit was dag 8. Ze ketenden zich vast aan het spoor. Op sociale media laat de actiegroep weten dat ze er morgen weer zullen zijn. Harry Styles begint zo aan zijn reeks van 10 concerten in het stadion van Ajax, waar al dagen fans voor de deur lagen. Het concert wordt niet alleen bezocht door Nederlanders, maar ook door Duitsers, Britten en Italianen. Gisteren werden petjes en hoodies verkocht met Harry erop. Die waren in mum van tijd uitverkocht. En de vrouwen van FC Twente hebben de KNVB-beker gewonnen. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen landskampioen PSV en dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden om het duel te beslissen en Twente nam de penalties beter. PSV zal er ziek van zijn, want ze stonden kort voor tijd nog met 2-0 voor. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten nog wat buien. Vannacht dan zakt het kwik tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16 met veel wolken, geregeld buien en pas later af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio JND.
2: Ik heb de lente in mijn bol.
3: Nou, dan hop op naar Groenrijk in Den Bosch. Voor mooie tuinplantjes, bomen.

0: Rijk verscholen aan de Graafseweg.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
2: Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Bruin Café Downtown in Playa del Ingles. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarna

0: Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehands auto!
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij! Heb je niet wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands!
5: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe uitdaging met afwisseling? Solliciteer dan bij Custers Facilities. Kijk op custersbedrijven.nl/facilities voor de vacatures.
3: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Of Poppark naast een best in best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
1: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
2: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
2: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
4: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Casper Kooi. Nederland en India hebben een akkoord gesloten om meer met elkaar te gaan samenwerken. Maar Nederland wil er ook iets voor terug. Premier Jette vindt dat India zich harder moet inspannen om het ontvoerde meisje Insia terug te brengen. Hij gaat het ook tegen premier Modi zeggen nu die op staatsbezoek is in Nederland. Een aanslag in het centrum van Modena, in het noorden van Italië. Daar is een man met buitenlandse roots op hoge snelheid op voetgangers ingereden. Er zijn zeker 7 gewonden, waaronder een vrouw die geplet werd tussen de auto en een winkelpui. Ze raakt waarschijnlijk haar benen kwijt. De bestuurder is opgepakt. In Noorwegen zijn 27 mannen gearresteerd bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. En in Wenen is de grote finale van het Songfestival begonnen. En de ogen zijn niet alleen gericht op de grote kanshebbers Finland en Australië. Iedereen is ook benieuwd hoe Israël het doet. In het centrum van Wenen werd vanmiddag nog gedemonstreerd door duizenden mensen die vinden dat Israël er niks te zoeken heeft. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten wat buien. Vannacht wordt het niet kouder dan 3 graden. Morgen dan wordt het maximaal 16. Zijn er veel wolken, geregeld buien en later op de dag af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het

0: MP op Radio JND.
1: Nieuwe bedrijf- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Hey, hallo, Jan Diggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De

0: Hap is op!
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
2: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Het weekend van J&D.
7: Het weekend van J&D.

melodie, de allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: De nieuwe J&D app.

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bij J&D hoor je thuis. 10 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Casper Kooi. In het zuiden van Duitsland is een ongeluk geweest met een propellervliegtuig. Daarbij zijn de twee inzittenden om het leven gekomen. Het vliegtuig ontplofte in de lucht en de brokstukken kwamen terecht tussen huizen. Ze zouden geen mensen hebben geraakt en dat is een wonder, want de romp lag pal voor een huis. In Canada heeft iemand het Hantavirus. Het gaat om een opvarende van het virusschip Hondius en die zat al in isolatie. Volgens een Canadese nieuwszender heeft de patiënt milde klachten. De gezondheidsdienst zegt dat Hanta heel iets anders is dan corona of griep en dat de kans op een pandemie vrijwel nul is. Gedoe over de kermis in Purmerend. Die moest vanavond eerder dicht omdat gisteravond rellen uitbraken en de politie werd bekogeld. De exploitanten zeggen, pak de raddraaiers aan en niet ons en de rest van de bezoekers. De attracties gingen uit protest niet om 9 uur dicht, maar een half uur later. En als het aan de Belgen ligt, worden de deelnemers van het Songfestival voortaan gekozen bij een stemming. Daarbij wordt dan bepaald wie wel en wie niet mee mogen doen. De Vlaamse omroep overweegt volgend jaar over te slaan als er niets verandert. Het steekt de Vlamingen dat Israël nu op het podium staat. Dan nog het weer van Weer Online. Vannacht dan zakt de temperatuur tot 3 graden. Morgen wordt het maximaal 16, maar wel met veel wolken, geregeld buien en pas later op de dag af en toe wat zon. En dat was het nieuws van het ANP op Radio J&D.
4: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode? Kies je Prachtmaat. Prachtmaat. Dan weet je dat het goed staat. De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat. Dan weet je dat het
5: goed staat. Zo, Huubke hier.
6: Ja.
5: Hey, had jij ook zo'n zin om jezelf eens rommel te laten gaan?
6: Ja.
5: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
6: 13 juni.
5: Helmond! Ja, jongen.
7: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
8: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
7: Maatwerk Sanitair.
8: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Het weekend van J&D.
3: Het weekend van J&D.

0: Wil jij ook Rititi op jouw feestje, bruiloft of evenement?
1: Ik luister niet naar Strauss, op geen Benga Boys.
0: Boek dan nu de Crazy Accordions op crazyaccordions.nl. De Crazy Accordions, gegarandeerd 100% feest.
2: Holy moly!
3: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
4: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
3: En altijd met hoog rendementsglas.
5: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
3: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: De nieuwe single van Albert Koetsier, Druk je lijf tegen dat van mij, is een echte knijter.

0: www.ondernemers.nl.
1: Ondernemers opgelet.
0: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Iedere werkdag.

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
4: Officieel dealer van NBI. In Spiraton en Exclu.

0: tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Iedereen die afgelopen woensdag camerabeelden heeft gemaakt op het eiland Saba, moet die even controleren. Dat wil de overheid. Misschien staat op die beelden wel de Nederlandse wandelaar die al dagen wordt vermist. De autoriteiten willen ook weten of iemand de man een lift heeft gegeven. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius is waarschijnlijk besmet geraakt met het Hantavirus. De persoon ligt in isolatie in een ziekenhuis in Canada en heeft milde klachten, zoals koorts en hoofdpijn. De besmetting moet nog definitief worden bevestigd door een laboratorium. De partner testte negatief op het virus. Op de Malediven wordt nog altijd gezocht naar 4 van de 5 Italiaanse duikers die deze week om het leven kwamen in een diepe grot. En die zoektocht heeft nu ook het leven gekost aan iemand die naar de duikers op zoek was. Hij zou onder water niet lekker zijn geworden. Het dodental staat daarmee op 6 nu. En de Oostenrijkse politie heeft vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Demonstranten met spandoeken werden weggehaald bij de stadhallen waar het festival wordt gehouden. Eerder op de dag was er ook een grote demonstratie tegen de deelname van Israël. Die verliep rustig. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
4: Als u

0: dakspecialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
4: Zin in een onvergetelijke zomervakantie? Kom van 5 tot en met 8 juli naar Winterberg. 4 dagen muziek, gezelligheid en culinair genieten in Hotel de Brabander. Met Jaman en vele anderen. Nu vanaf €399. Kijk op fp2000.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app, zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Goedenavond, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring, kies voor kwaliteit, kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions, jouw partner in licht en geluid.
9: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
10: Kom werken bij Van Happen. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Ja, het is vermogen niet onder een betaalbare zonwering van JPB.
14: JPB, de zonwering specialist.
15: Zonwering voor buiten en binnen.
12: En altijd op maat gemaakt. Kom naar de showroom en ontdek de vele mogelijkheden bij JPB, de zonwering specialist. Stad 1 in Oorschot.
16: Hey, hallo. Jan Biggel hier. Zondag 31 mei is het weer zover. De Jan Biggel Fanmiddag. Bij Hoeve 1827 in Oorschot.

0: Jan Begel. Op is op!
1: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient

0: vrienden en je collega's op en vorm een team. Meld jouw team aan via jndtoernooi.nl en doe mee. Het JND-toernooi. Zaterdag 11 juli. Op Sportpark Naast een Best in Best. JNDtoernooi.nl. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Kimberly Fransens. Als ik dan denk aan jou.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi allemaal, mijn naam is Kimberly Fransens en mijn nieuwe single Als ik dan denk aan jou is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij J&D hoor je thuis.
3: 12 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Daphne van der Meijs. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De overheid roept bewoners op om camerabeelden te bekijken van afgelopen woensdag rond Wellsbeen. De man vertrok toen voor een wandeling en is sindsdien spoorloos. Mariniers, drones, boten en zoekteams hebben het eiland inmiddels uitgekampt, maar zonder resultaat. Rusland keert niet terug op het Eurovisie Songfestival. De baas van het festival benadrukt dat na ophef die er was ontstaan. Hij zei eerder dat Rusland theoretisch gezien wel weer mee kan doen. Britse en Spaanse politici waren daar boos over. Momenteel is de finale bezig in Wenen. Ibrahim Afellay stopt na dit seizoen als assistenttrainer bij PSV. Hij zegt dat het werk anders was dan hij had gedacht. Afellay wil

0: werk anders was dan hij had gedacht. Aflaai wilde meer zelftrainingen geven en meer invloed hebben in de staf, maar daarover verschilde hij en de club van mening. Hij sluit een terugkeer bij PSV in de toekomst niet uit. En het eerste concert van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena is afgelopen en de duizenden fans stroomden net rustig het stadion uit. Het was flink druk en de fans moesten even geduld hebben bij de poortjes. De zanger staat de komende weken nog vaker in Amsterdam. De NS waarschuwt voor drukte omdat er op sommige dagen minder treinen rijden door werkzaamheden. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en zakt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Later in de nacht kan er in het westen wat regen vallen. Morgen wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. En tot zover het ANP nieuws op Radio JND.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het weekend van JND.
15: Het weekend van JND.

0: Op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Goedenacht, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: De nieuwe J&D

0: gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND. Oh.

0: Hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden.

0: bijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Dit is Radio JND. Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 1 uur.
7: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen mensen hebben vanavond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. Hezbollah zegt opnieuw een Israëlisch doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. Daarmee lopen de spanningen tussen Israël en Libanon verder op, ondanks het staakt het vuren tussen beide landen. Die besloten gisteren het bestand nog met 45 dagen te verlengen. Bij een Israëlische luchtaanval werden gisteren zeker 6 mensen gedood. Het was erg druk rond station Amsterdam Belmar Arena na meerdere concerten. Eén ervan was die van Harry Styles. Door de toestroom van duizenden bezoekers moest het station korte tijd dicht, omdat het te vol werd. Mensen stonden lang in de rij om met de trein of metro naar huis te gaan. Inmiddels loopt het weer door. En Max Verstappen is blij met zijn eerste uren tijdens de 24 uur van de Nürburgring, meldt het AD. De Nederlander reed ruim 2,5 uur en bakte daarbij de leiding. Verstappen zegt dat vooral de regen het lastig maakte, maar de auto goed aanvoelde. De coureurs maken zich nu op voor een spannende nacht met kans op regen en kou. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en valt er wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
16: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
17: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt.

0: als haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau, met B-E-A-U.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En vanaf vandaag al in de app. Zonnige zomerdeals met korting tot 50% op zomerfashion, beauty, alles voor je tuin en meer. Dus ga naar de Weekamp app en vind altijd iets voor jou.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Zo, Huub hier. Ja. Hey, heb je ook zo'n zin om mezelf eens helemaal te laten gaan?
8: Ja.
10: Gewoon ongegeneerd vol gas uit plaat. Kom dan naar Camping Kids Club.
8: 13 juni.
10: Helmond. Ja, jongen.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
13: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
20: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
8: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Het weekend van JND.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed tot wel 50%.